0: Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
1: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
2: Dit is Radio JND. Elke dag.
3: Jouw Nederlandse dag.
2: Bij JND hoor je thuis.
3: 2 uur.
4: Goedenacht, dit is de AP-nieuws op Radio JND. Ik ben Frans van der Beek. De regering van Venezuela laat meer dan 130 politieke gevangenen vrij. Ze krijgen te maken met alternatieve maatregelen, zoals dat wordt genoemd. De huidige regering is met de oppositie in gesprek om het land te verzoenen. In januari werden oud-president Maduro en zijn vrouw gevangen genomen door Amerika. Ze worden beschuldigd van drugsmokkel. De omstreden Britse oud-professor Jason Ardet is doodgevonden in zijn huis in Londen. Ardet was de eerste zwarte hoogleraar van de Cambridge Universiteit, maar stapte vorige week op nadat hij was beschuldigd van plagiaat. En ook zou hij hebben gelogen over dingen die hij vroeger had gedaan, zoals het lopen van 30 marathons in 35 dagen. Veel Fransen zijn boos op president Macron. Een tijdschrift publiceerde vakantiefoto's van de president waarin hij vrolijk op een jetski zit. Onder meer de Socialistische Partij vindt het ongepast dat Macron op vakantie gaat, terwijl zijn land zucht onder een hittegolf en talloze bosbranden. Discuswerpster Jorinde van Klinken is gigantisch trots op haar gouden medaille die ze won op de EK in Engeland. Eerder won ze ook al zilver bij het kogelstoten. Ze baalde wel dat ze bij discuswerpen niet over de 70 meter ging. Haar laatste worp was wel de verste, maar die werd afgekeurd omdat ze met haar voet over de rand kwam. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht verschijnen wolken in het weerbeeld en koelt het uiteindelijk af naar 15 tot 20 graden. In het weekend volgt een weersomslag met de komende dag verspreid over het hele land enkele buien en dan wordt het 22 tot 31 graden. En tot zover het AP-nieuws op Radio JND.
5: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
6: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland. En ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
7: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed. Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik Ted naar Beter Bed.
8: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.

0: Amsterdam. Bij J&D hoor je thuis.
1: Radio J&D.

0: je gezelligheid onder de Spaanse zon met live muziek? Kom dan naar Gran Café Restaurant 00 aan de boulevard van La Carriuela. Ambiance, waar anders. Gran Café Restaurant 00.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar 14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.

0: Albertijn. Prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
1: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
4: Zijn we al.
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora autoverzekering.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
8: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
9: Praxis.
10: Goedenacht. Dit is Radio JND.
11: Jouw Nederlandse dag.
12: Deze week in de bonus. Perla huisplants, Dolce Gusto en koffiepads. 1+1 gratis. Unox soep in zak. Ook 1+1 gratis. En hak,

0: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
1: Wow, dit is echt nice.
0: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: anders grijp je mis. Pakken.
1: Radio JNT presenteert...
2: De Radio JNT Zomertour.
1: Zondag 16 augustus. Pleinfeest Moergestel. Met optredens van Django Wagner, Amag, Jan Biggel, Jeroen van Zelst, Justin de Wild, Rutger van Waardeveld, Stef Eckel, Nelis Leeman, Robert Pater, Mickey van Wijk, Even Serieus, Chris Bauer en vele anderen. Eén groot Hollands meezingspectakel op het Sint-Jansplein in Moergestel.
2: De Radio JNT Zomertour.
1: 16 augustus.
2: Pleinfeest Moergestel.
1: Toegang helemaal gratis. Elke dag.
2: Jouw Nederlandse dag.
1: Het weekend van JND.

0: Radio JND al gespot? Dat is een Farizon, geleverd door Mana Bedrijfswagens. Kies net als Radio JND voor volledig elektrisch rijden. Bekijk de voorraad of plan een proefrit op mana-bedrijfswagens.nl. Farizon, born electric, built for business.
1: Je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Magnesium Sporttabletten met vitamine C. Goed voor de weerstand tijdens en na het sporten. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
4: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
5: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
6: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
7: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf €1,99. En alle Ola waterijsjes voor €2,49. Lidl, je verdient het.

0: 2 uur.
1: Goedenacht, dit is het AP Nieuws op Radio JND. Ik ben Frans van der Beek. Bedrijven die bijles geven of huiswerkbegeleiding zijn booming. In 10 jaar tijd is hun aantal verdubbeld, schrijft de Telegraaf. Ouders schakelen zulke bedrijven in omdat ze vinden dat scholen niet genoeg ondersteuning geven of dat er veel lessen uitvallen. Het ministerie vindt het niet nodig om maatregelen te nemen. Bij het Indonesische eiland Flores hebben ze een aardbeving gehad met een kracht van 7,7. De beving was op een diepte van 10 kilometer. Er waren ook nog wat naschokken. Over schade is nog niks bekend. De autoriteiten hebben een tsunami-waarschuwing gegeven. Flores is een eiland ten oosten van Bali. De regering van Venezuela laat meer dan 130 politieke gevangenen vrij. Ze krijgen te maken met alternatieve maatregelen, zoals dat wordt genoemd. De huidige regering is met de oppositie in gesprek om het land te verzoenen. In januari werden oud-president Maduro en zijn vrouw gevangen genomen door Amerika. Ze worden beschuldigd van drugsmokkel. Een gedurfde belofte van president Trump: zodra de VS Iran heeft verslagen, wordt de straat van Hormuz Amerikaans grondgebied. Hij zei dat in een toespraak in New York. Hoe hij dat wil gaan doen, vertelde Trump er niet bij. De straat van Hormuz is belangrijk voor de aanvoer van olie en gas. Door de oorlog kunnen er amper schepen door. En dan nu het weer van Weer Online. De komende dag zijn er wolkenvelden en komen verspreid over het land enkele buien voor, lokaal met onweer. In de middag trekken de buien weer weg. Worden 22 graden in het noorden, 30 in het zuiden. En tot zover het AP-nieuws op Radio JND.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Ondernemers, opgelet.
2: Ben jij een lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000. Of kijk op storeplay.nl.
3: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tet naar Beter Bed.
4: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
3: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle tapas vanaf 89 cent. Lidl, je verdient het.

0: thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
1: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
0: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle tapas vanaf 89 cent. Lidl, je verdient het.
2: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
3: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
2: Zonnebrandcreme?
4: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
6: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon Labo in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar extensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op Salon Labo. Salon Labo, met B-E-A-U.
7: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU-ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
8: Goedenacht. Dit is Radio JND.
9: Jouw Nederlandse dag.
10: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
11: Ondersteuning voor extra energie bij vermoeidheid? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer het brede assortiment Kruidvat vitamine, mineralen en supplementen met vitamine C. Nu 30% korting met je Kruidvatkaart. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine 3 en 5 milligram. Lees voor het kopen de verpakking.
12: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
13: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000... om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfastdroom waar te maken.
14: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
13: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
15: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. Palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
16: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
17: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
18: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
19: Voor wie zijn we ook alweer?
18: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Dit is JND. En iedere dag word je hier wakker met een lach. Jouw Nederlandse dag start hier. Willem Bakker en de JND Ochtendshow. Iedere werkdag van 7 tot 9. Willem Bakker. Alleen bij Radio JND.
20: Willem met de Ochtendshow. Oh-oh-oh-oh. Oh-oh-oh. Willem met de Ochtendshow.
8: Iedere werkdag van 7 tot 9. Elke dag.
21: Jouw Nederlandse dag.
8: Het weekend van JND. Oh-oh-oh.

0: Met Esso kun je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
1: Yes!
0: Esso. Omdat elke rit telt.
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
4: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
5: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted naar Summer Sale Madness van Beter Bed. Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: Dit is Radio JND. Elke dag.
8: Jouw Nederlandse dag.
7: Bij JND hoor je thuis.
8: 4 uur.
9: Goedemorgen, dit is de HP-nieuws op Radio JND. Ik ben Frans van der Beek. Bij het Indonesische eiland Flores is een aardbeving geweest met een kracht van 7,7. De beving was op een diepte van 10 kilometer. Er waren ook nog wat naschokken. Er zijn tot nu toe zeker 2 doden. Autoriteiten hebben een tsunami-waarschuwing gegeven en mensen die langs de kust wonen opgeroepen naar hogere gebieden te gaan. EasyJet schrapt dit weekend zo'n 100 vluchten in Frankrijk omdat cabinepersoneel heeft aangekondigd te gaan staken. Vluchten worden preventief gecanceld, zodat passagiers een alternatief kunnen zoeken. Het personeel wil het werk neerleggen, omdat ze de wisselende roosters en de last-minute wijzigingen zat zijn. Bedrijven die bijles geven of huiswerkbegeleiding zijn booming. In 10 jaar tijd is hun aantal verdubbeld, schrijft de Telegraaf. Ouders schakelen zulke bedrijven in omdat ze vinden dat scholen niet genoeg ondersteuning geven of dat er veel lessen uitvallen. Het ministerie vindt het niet nodig om maatregelen te nemen. Het plan van de Franse regering om social media te verbieden voor kinderen onder de 15 gaat in tegen de grondwet, zegt de hoogste Franse raad. Volgens hen wordt daarmee de vrijheid van meningsuiting van kinderen beperkt. Het social media verbod was een belangrijke belofte van president Macron. En hij moet nu de wet gaan aanpassen. En dan nu het weer van Weer Online. De komende dag zijn er wolkenvelden en komen verspreid over het land enkele buien voor, lokaal met onweer. In de middag trekken de buien weer weg. Worden 22 graden in het noorden en 30 in het zuiden. En tot zover het AP-nieuws op Radio JND.
8: JND.

0: elke dag jouw Nederlandse dag.
1: Radio JND.

0: 4 september, 013 Tilburg. Sander Kwarten live in concert. Tickets scoor je via www.sanderkwarten.nl.
1: Goedenacht. Dit is Radio JND.
2: Jouw Nederlandse dag.
1: Voor alle mannen die thuis iets goed hebben te maken, dit is je kans. Win bij Willem in de Ochtendshow een dinerbon van 100 euro bij Dommel 18 in Eindhoven. Geef jouw geliefde met wie jij iets goed te maken hebt op via de JND WhatsApp. Stuur ons haar naam en telefoonnummer en een goede reden. En onze love doctor Willem Bakker belt jouw geliefde op om haar te verrassen. Een dinerbon van 100 euro bij Dommel 18 in Eindhoven. Win je bij Willem in de Ochtendshow. Elke dag.
2: Jouw Nederlandse dag.
1: Het weekend van JND.

0: Day hoor je thuis.
1: 5 uur.
2: Goedemorgen, dit is de AP Nieuws op Radio JND. Ik ben Frans van der Beek. Bedrijven die bijles geven zijn big business, schrijft de Telegraaf. In 10 jaar tijd is een aantal verdubbeld. Het zijn er nu dik 5200. Ouders schakelen huiswerkbegeleiding in omdat ze vinden dat scholen te weinig ondersteuning bieden. De angst bestaat wel dat alleen kinderen met rijke ouders die bijlessen kunnen krijgen. President Trump heeft plannen om de Straat van Hormuz Amerikaans grondgebied te maken als Iran is verslagen. En Iran zal een zware nederlaag lijden, zei hij erbij tijdens een speech in de staat New York. De Straat van Hormuz is belangrijk voor het transport van olie en gas. En sinds de oorlog in Iran komen er amper schepen doorheen. EasyJet schrapt dit weekend zo'n 100 vluchten in Frankrijk omdat cabinepersoneel heeft aangekondigd te gaan staken. Vluchten worden preventief gecanceld, zodat passagiers een alternatief kunnen zoeken. Het personeel wil het werk neerleggen omdat ze de wisselende roosters en de last-minute wijzigingen zat zijn. Bij het Indonesische eiland Flores is een aardbeving geweest met een kracht van 7,7. De beving was op een diepte van 10 kilometer. Er waren ook nog wat naschokken. Er zijn tot nu toe zeker 2 doden. De autoriteiten hebben een tsunami-waarschuwing gegeven en mensen die langs de kust wonen opgeroepen naar hogere gebieden te gaan. En dan nu het weer van Weer Online. De komende dag zijn er wolkenvelden en komen verspreid over het land enkele buien voor, lokaal met onweer. In de middag trekken de buien weer weg. Voor de 22 graden in het noorden en 30 in het zuiden. En tot zover het AP-nieuws op Radio JND.
1: JND.

0: Dit is Radio JND.
1: Jouw Nederlandse dag.
0: Een gezellige plek om te borrelen en te dineren. Kom naar Gran Café Restaurant 00. Aan de boulevard van La Carriuela. Ambiance. Waar anders? Gran Café Restaurant 00.
2: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
1: De nieuwe J&D app.

0: Download hem nu gratis in de Play Store. De nieuwe Radio JND-app. En ja, helemaal gratis.
1: Elke dag.
0: Jouw Nederlandse dag.
1: Het weekend van JND.

naar het droom gehad.

0: Radio JND al gespot? Dat is een Farizon, geleverd door Mana Bedrijfswagens. Kies net als Radio JND voor volledig elektrisch rijden. Bekijk de voorraad of plan een proefrit op mana-bedrijfswagens.nl. Farizon, born electric, built for business.
1: Dit is Radio JND. Elke dag.
2: Jouw Nederlandse dag.
1: Bij JND hoor je thuis.
2: 6 uur.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Ronald Remmelswaan. Bedrijven die bijles geven zijn big business, schrijft de Telegraaf. In 10 jaar tijd is hun aantal verdubbeld. Het zijn er nu dik 5200. Ouders schakelen huiswerkbegeleiding in omdat ze vinden dat scholen te weinig ondersteuning bieden. De angst bestaat wel dat alleen kinderen met rijke ouders de bijlessen kunnen krijgen. President Trump heeft plannen om de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied uit te roepen als Iran is verslagen. En Iran zal een zware nederlaag lijden, zei hij erbij tijdens een speech in de staat New York. De straat van Hormuz is belangrijk voor het transport van olie en gas. En sinds de oorlog in Iran komen er amper schepen doorheen. Voor de kust van het Indonesische eiland Flores is een aardbeving geweest met een kracht van 7,7. Er zijn zeker 2 doden. Over schade aan gebouwen en wegen is weinig bekend. En ook in Spanje was een aardbeving in de buurt van Granada. Maar die was minder krachtig. Over slachtoffers en schade is niks bekend. En 2 keer Nederlands succes op de EK Atletiek in Engeland. Jorinde van Klinken won goud bij het discuswerpen. Eerder deze week pakte ze al het zilver bij het kogelstoten. En Femke Broeders Bol deed voor het eerst op een EK mee aan haar nieuwe afstand, de 800 meter. En dat was goed voor brons. En dan het weer van Weer Online. De komende dag zijn er wolkenvelden en komen verspreid over het land enkele buien voor, lokaal met onweer. In de middag trekken de buien weer weg. Het wordt 22 graden in het noorden en 30 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
2: JND.

0: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
1: Ping, ping, ping, ping, ping.
0: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
2: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
3: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
4: Zit er even helemaal doorheen. Ik ben kapot.
5: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
4: Wat zeg je?
5: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
4: Hoe dan?
5: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon. Herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
4: Wauw, dat klinkt goed.
5: Frozen Cryo. Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
6: U wilt gewoon de beste sierbestrating voor uw tuin tegen een leuke prijs? Kom dan naar Slegers.
7: Wij zijn verhuisd naar Veldhoven. Vanaf heden bent u welkom op de run 4553 tegenover hoofdingang Maxima Medisch Centrum.
8: Zelfs de prijs ligt goed. Bij Slegers sierbestrating.
9: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
10: De energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont en hebben mooie oplossingen voor het MKB. Bezoek het Experience Center aan de Markt in Schijndel. Energy, met de E van Impact.
11: Goedemorgen. Dit is Radio JND.
12: Jouw Nederlandse dag.
13: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
14: Je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Magnesium sporttabletten met vitamine C. Goed voor de weerstand tijdens en na het sporten. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Smulders Home in Progress. Voor kunststof kozijnen, deuren en veranda's. Maar ook voor uw raamdecoratie bent u bij ons aan het juiste adres. Wij staan voor kwaliteit, duurzaamheid en goede service. We komen graag bij u langs voor het maken van een vrijblijvende prijsopgave. Kijk ook eens op onze website homeinprogress.nl. Home in Progress. Met dubbel S.
16: Heeft u problemen met uw laptop of desktop? Of zoekt u een nieuwe? Bij PC-discounter Valkenswaard repareren ze al ruim 13 jaar alle merken vakkundig en snel. Daarnaast hebben ze een ruim assortiment nieuwe en refurbished laptops en desktops tegen zeer scherpe prijzen. En uit voorraad leverbaar. Kom voor de beste service naar de PC-discounter op de Leenderweg 95 Valkenswaard of kijk op pcdiscounter.nl.
17: Iedere werkdag

0: terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
1: Deze week in de bonus. Perla Huisplants, Dolce Gusto en Koffiepads. 1+1 gratis. Unox Soep in Zak. Ook 1+1 gratis. En Hak Potten.

0: je thuis.
1: 7 uur.
2: Goedemorgen, dit is de ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Ronald Remmelswaan. Steeds meer bedrijven bieden huiswerkbegeleiding en bijles aan. Hun aantal is in 10 jaar tijd meer dan verdubbeld, blijkt uit onderzoek volgens de Telegraaf. Ouders zouden het gevoel hebben dat scholen te weinig extra ondersteuning bieden. Angst bestaat wel dat alleen kinderen met rijke ouders de bijlessen kunnen krijgen. Iran benadrukt dat de straat van Hormuz Iraans blijft. Ze reageren daarmee op president Trump, die zei dat na de oorlog met Iran de straat Amerikaans grondgebied wordt. Hoe hij dat voor zich ziet, zei hij er niet bij. Volgens Trump heeft Amerika de straat van Hormuz eigenlijk al in handen. Ze houden Iraanse schepen daartegen. De omstreden Britse oud-professor Jason Ardee is doodgevonden in zijn huis in Londen. Ardee was de eerste zwarte hoogleraar van de Cambridge Universiteit, maar stapte vorige week op nadat hij was beschuldigd van plagiaat. Ook zou hij hebben gelogen over dingen die hij vroeger had gedaan, zoals het lopen van 30 marathons in 35 dagen. Het WK in Nederland succes op de EK Atletiek in Engeland. Jorinde van Klinken won goud bij het discuswerpen. Eerder deze week pakte ze al het zilver bij het kogelstoten. En Femke Broeders-Bol deed voor het eerst op een EK mee aan haar nieuwe afstand, de 800 meter. En dat was goed voor brons. Dan het weer van Weer Online. Eerst wolkenvelden en een paar buien, lokaal met onweer. Vanmiddag trekken de buien weer weg en breekt vanuit het westen de zon door. Door 22 graden in het noorden en 30 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
3: Altijd al een premium automerk willen rijden? Zoals Audi, Mercedes, een Mini Cabrio, Volkswagen of Volvo? Trendycars.nl in Zon doet je een voorstel waar je geen nee tegen kan zeggen.
4: Trendycars.nl, top occasions tegen de scherpste prijzen.
3: Bekijk ons aanbod op de site of kom naar Eckersrijd.
4: Trendycars.nl, onderdeel van MH Cars BV.
5: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
6: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
7: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
6: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
1: JND. Dit is de JND Zaterdag.
0: Met Willem, Erik, Koen, Bart, Peter en de JN30 non-stop.
1: Het weekend
0: van JND.
1: JND.
0: Het weekend van JND.
1: Het weekend van JND. Bang.

0: maatwerk, eikenhouten tafels met onderstel en accessoires op maat gemaakt. Bezoek onze showroom in Heeswijk Dinter. Geopend van woensdag tot en met zaterdag van 9 tot 1 uur. Kijk op woodandwork.nl.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tet naar Beter Bed.
2: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780 exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon. Born Electric. Build for business.
3: Hallo, waar gaan we heen?

0: eens op rolcontainernederland.nl.
1: Wij werken hard aan een goede start. Ga voor APK, onderhoud en reparatie van personen- en bedrijfswagens naar autoservicevaneik.nl. Of kom langs op de Dommel 18B in Best. Autoservice van Eijk. Zet zoden aan

0: Specialistbrabant.nl.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
2: Goedemorgen. Dit is Radio JND.
3: Jouw Nederlandse dag.
4: Welkom bij Wash in 7. De ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
5: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
1: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle tapas vanaf 89 cent. Lidl, je verdient het.
2: Bruin Café Downtown in Playa del Inglés. Geniet van Belgische biertjes, zelfgemaakte gehaktballen en frietjes stoofvlees. Regelmatig live artiesten en live sportuitzendingen. Kijk op grancanariadowntown.com. Bruin Café Downtown, waar het altijd feest is.
6: Heb jij zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avondje uit.
7: 4 september, 013 Tilburg. Sander Kwarten live in concert.
8: Met John West, Lange Frans en Robert Pater.
7: 4 september, 013 Tilburg. Sander Kwarten live in concert. Tickets scoor je via www.sanderkwarten.nl.
2: Radio JND presenteert
3: de Radio JND Zomertour.
2: Zondag 16 augustus, Pleinfeest Moergestel. Met optredens van Django Wagner, Amag, Jan Biggel, Jeroen van Zelst, Justin de Wild, Rutger van Waardeveld, Stef Ekkel, Nelis Leeman, Robert Pater, Mickey van Wijk, Even Serieus, Chris Bauer en vele anderen. Eén groot Hollands meezingspectakel op het Sint-Jansplein in Moergestel.
3: De Radio JND Zomertour.
2: 16 augustus.
3: Pleinfeest Moergestel.
2: Toegang helemaal gratis. Elke dag.
3: Jouw Nederlandse dag.
2: Het weekend van JND.

0: 70 euro? Ik loef het!
1: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
0: Wow, dit is echt nice.
1: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
2: En Jack, wat

0: mee.
1: Grillsbedrijf Palmarius.nl.
2: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdreuk. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's. Voor maar €1,95. I'm loving it.
3: Douche eruit, bad erin, ja zo gaat die goed.
4: En wat doen we met het bouwafval?
5: Container Nederland.
4: Oh ja.
6: Van den Akkerbomen, de leiboomspecialist. De allermooiste leibomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leiboomspecialist.
7: Container Nederland voert alles duurzaam voor je af. Tegen een scherp al in tarief. Vandaag besteld, morgen op je stoep.
5: Container Nederland.
8: Custers Facilities. Dat is een van de meest veelzijdige facilitair dienstverleners van heel Nederland. Wij zijn al ruim 50 jaar uw partner voor de facilitaire ondersteuning van uw organisatie bij projecten, evenementen en calamiteiten. Van veeg- en reinigingswerkzaamheden tot een verhuislift. En van evenementenhekken tot verkeersmaterialen. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Je vindt Custers Facilities op industrieterrein De Hurk in Eindhoven of kijk op custersbedrijven.nl/facilities. Op zoek naar een nieuwe uitdaging met afwisseling? Solliciteer dan bij Custers Facilities. Kijk op custersbedrijven.nl/facilities voor de vacatures.
9: Koning Keizer Admiraal. Siergint kennen ze allemaal.
10: Grintkeizer.nl.
11: Siergint en marmerstoonvloeren. Ook voor uw paleis.
12: Hey, hallo. Ben jij die leuke, vlotte dame die op part-time basis veel geld wil verdienen? Ons team versterken bij massagesalon You and Me in Eindhoven. Stuur je mail naar info@youme.nl of kijk op de website youme.nl. Griekse ei, UMI.nl.
13: Nieuwe en gebruikte bouwmaterialen?
14: En nooit te veel betalen.
13: Ga ze bij de vleuten halen?
14: 25.000 vierkante meter.
13: Goedkoper dan de bouwmarkt. En alles op voorraad. Dus direct inlaaien.
14: De slimme vakman begint zijn bouw bij de Vleut in Best. Van der Vleuten Bouwmaterialen. Boslaan Zuid 13 in Best. Of kom naar devleut.com.
15: Bestel nu ook eenvoudig online.
16: Goedemorgen, dit is de ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Ronald Remmelswaan. Het aantal bedrijven dat huiswerkbegeleiding en bijles aanbiedt, rijst de pan uit. In 10 jaar tijd zijn ze meer dan verdubbeld, blijkt uit cijfers volgens de Telegraaf. Ouders hebben het gevoel dat scholen de ondersteuning niet kunnen geven. Het ministerie zegt dat scholen bijlessen steeds vaker juist wel zelf regelen. Zeker 5 doden voor de kust van het Indonesische eiland Flores na een zware aardbeving. Maar er is angst voor meer slachtoffers. Op meerdere plekken op het eiland is schade en ook is de stroom uitgevallen. Ook in Spanje bij Granada was een aardbeving, maar een veel lichtere. Voor zover bekend met alleen schade. President Trump wil nadat hij de oorlog tegen Iran heeft gewonnen de straat van Hormuz innemen. Dat zei hij tijdens een speech bij een politieacademie in de staat New York. Hoe hij de inname voor zich ziet, zei Trump niet. Iran heeft gereageerd en zegt dat de zeestraat Iraans blijft en dat ze doorgaan met de blokkade. En discuswerpster Jorinde van Klink is gigantisch trots op haar gouden medaille op de EK in Engeland, zei ze na afloop. Ze had ook al zilver bij het kogelstoten. Femke Broeders-Bol pakte brons op de 800 meter. Nieuwe afstand voor haar en een Nederlands record dat ze deelt met Ellen van Lange. Heel eervol, zei Femke. Dan het weer van Weer Online. Eerst wolkenvelden en een paar buien, lokaal met onweer. Vanmiddag trekken de buien weer weg en breekt vanuit het westen de zon door door 22 graden in het noorden en 30 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
17: JND Verkeer.
18: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
19: Home is where the heart is.
20: Nou, je kan beter zeggen, home is where the heart is. Want met een haard van Rijkers haal je pas echt sfeer in huis. Bezoek de showroom in Os en ontdek de vele mogelijkheden van een eigen haard. Rijkers Haarden, uw 5-sterren specialist.
19: Rijkers Haarden.
20: Kijk op rijkerssfeerhaarden.nl.
21: Holy moly!
22: Ja, dat is Holy uit Oosterwijk.
23: Duitse kwaliteit kozijnen en schuifdeuren in kunststof en aluminium.
22: En altijd met hoog rendementsglas.
24: Holy kozijnen, daar heb je leven lang plezier van.
22: voor een messcherpe offerte naar holykozijnen.nl.
0: Oh, heerlijk. Heb jij ze ook al geproefd?
1: Huh? Wat bedoel je?
0: De gehaktballen van de Ballenkoning.
1: De Ballenkoning?
0: Ja, gewoon het lekkerste balletje van Nederland. www.ballenkoning.nl.
1: Nou, klinkt goed. De Ballenkoning.
2: De grill en bar van Eindhoven. Voor een onbezorgde avond genieten. Reserveer via dommel18.nl. Dommel 18, grill
10: bar. Hey, weet je waar ze nu ook de ballen van de Ballenkoning verkopen?
24: Snackbar van Hamsvoort. Aan de Mierloseweg 28 in Helmond.
0: Ik zei het toch, gewoon het lekkerste balletje van Nederland. Kijk ook op ballenkoning.nl.
25: Is bij de buren het gras groener? Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.
26: Wauw deals bij Ethos. Zoals alle Bioderma, nu 50% korting. Dat is je favoriete skincare voor de beste prijs. Kom voor nog meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op?
27: Mooi van Ethos.
28: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Boss en Calvin Klein. Final sale, nog tot en met zondag in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
29: JND. Dit is de JND Zaterdag.
30: Met Willem, Erik, Koen, Bart, Peter en de JN30 non-stop.
29: Het weekend
30: van JND.
31: Allee strijders, een hele goede morgen. JND.
29: Willem Bakker.
31: Bakker meldt zich weer met een nieuwe ochtendshow. Het is hartstikke zaterdag. Met zometeen muziek van Anton, maar eerst...

0: Je hoorde Antoon. We hadden voor Antoon muziek van Amar, John West en Billy Dans, de koning van de nacht. En dat samen vormde het begin van een nieuwe ochtendshow. De ochtendshow voor deze zaterdag. Zaterdag de 15 augustus.
1: Dit is de start van jouw Nederlandse dag.
2: Willem Bakker.
0: Het betreft vandaag level 1799.

hele goede morgen. Tot 10 uur deze ochtend zullen we acte de présence gaan geven met de vaste ingrediënten die je van de zaterdageditie van de ochtendshow gewend bent. We doen het al bijna 6 jaar. Op zaterdagochtend worstenbrood weggeven. En ook deze zaterdag gaat het weer geschieden. Dus mocht je een groot liefhebber zijn van dit Brabantse culinaire erfgoed, zometeen iets na 8:30 ga ik jou vertellen hoe dat jij in aanmerking kunt gaan komen voor 25 worstenbroodjes. Vers gebakken en wel vanochtend in zijn ambachtelijke bakkerijtje in Udenhout. Ik heb het over onze bakker Willy. Die heeft ze weer gemaakt voor je.

verder zetten we als een stukje service richting jou als luisteraar zijnde. Kosten nog moeite worden bespaard. We zetten gewoon onze inbox, gewoon wagenwijd open. Kom maar op, als jij de luisteraars van Radio JND wil laten weten dat ook jij wakker wordt op bakken. Dat bij jouw Radio JND ook op standje burenruzie staat. Stuur ons even een appje. Vertel ons, wie ben je, waar luister je? En wat ga je op deze zaterdag allemaal showen? Laat het tot ons komen, dus via de app van JND en op de WhatsApp. 085-760-9936. Hey, zometeen gaan we terug in de tijd naar de jaren 80. Tracy Ullman en Breakaway. Maar eerst gaan we

0: Even in een standje ADHD. Breakaway Tracy Ullman hoorde je.
1: We werpen een blik in de J&D inbox.
0: En daarvoor de drie J's. Je zit in mijn hoofd. Hey, het is inmiddels op de kop af 9:10. Laten we eens even een blik gaan werpen in onze inbox. Zien wat er binnen is gekomen. Via de app van J&D. En of de WhatsApp 085 760 9936. Pakken we eerst eventjes, zoals we dat altijd doen,

je op dit moment wie verkeerd. En app dat eventjes door. Het afgelopen half uur kregen wij appjes onder andere vanuit Aalst bij Waalre staat hier gemeld. Etten-Leur, Waalwijk, Rosmalen, Alem, in Hezen staat Jokaan, Bladel. En last but not least,

0: Michels uit Bokstel. Die is jarig vandaag. Volgens haar vriend Brent wordt deze schone maagd vandaag 24 jaar. Grapje, ze schrijft hij. Sterren is geen maagd meer. Dan Neeltje Weideman uit Eindhoven. Die heeft vandaag haar laatste werkdag voor haar vakantie. Hashtag fijn gevoel. Ja, ik begrijp dat gevoel, Neeltje. Ik had dat gevoel 6 weken geleden ook. En dan het laatste berichtje wat we even meepikken in dit blok.
1: De J&D Inbox.
0: In de tuinplanten groothandel van Rijnbeek in Brakel staat J&D altijd aan. Brabant krijgt de groeten van Thea en Diederik. En ze willen graag Baco in Monaco horen. Voor alle collega's die momenteel daar aan het werk zijn.
2: Hey Willem, weet je wat we doen?

0: J&D Ochtendshow met Willem Bakker.
1: Wat hij wel heeft gedaan, is jarenlang de angsten van mensen thuis aanwakkeren, ophitsen.
2: J&D.
3: Grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement.
4: Ook bij je thuis.
5: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.
6: Die opvallende elektrische bestelwagen van Radio J&D al gespot? Dat is een Farizon, geleverd door Mana Bedrijfswagens. Kies net als Radio J&D voor volledig elektrisch rijden. Bekijk de voorraad of plan een proefrit op mana-bedrijfswagens.nl. Farizon. Born electric. Build for business.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
1: Stap in de professionele wereld van sminkengriem.nl. Daar vind je schmink, glitters, schablonen, penselen, maar ook leuke cursussen en workshops. Je allermooiste creatie? Je fixt het wel met sminkengriem.nl.
2: Hallo, Arjen Oosterom hier. Ben jij van plan om binnenkort iets te vieren? Bel Habets Event Support. Je kan het zo gek niet bedenken, of zij regelen het.
3: Kijk op habets-event-support.nl voor meer informatie.
4: Mmm, dat klinkt als onze frietwagen. Onze frietwagen maakt op locatie onbeperkt echte verse friet en snacks. Perfect voor feesten en evenementen. En bij ons altijd keuze uit minimaal 12 verschillende snacks. Kijk op onzefrietwagen.nl.
2: Binnenkort een feestje? Bel Habets Event Support. Of neem een kijkje op habets-event-support.nl. En zij regelen het voor je.
5: J&D Verkeer.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Goedemorgen. Dit is Radio J&D.
7: Jouw Nederlandse dag.
8: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
9: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
10: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
11: Stap in de wereld van Happencontainers en groei met ons mee. Want we zijn op zoek naar allrounders die kunnen sorteren, rangeren en werken met een loader op het dynamische productieterrein.
12: Kom werken bij Van Happencontainers. Maak het verschil.
11: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
13: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon La Beau in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar extensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabeau.nl. Salon La Beau met BEAU.
14: Ben je op zoek naar betaalbare plus-size damesmode?
15: Kies je prachtmaat.
14: Prachtmaat.
15: Dan weet je dat het goed staat.
14: De nieuwste trends, de nieuwste mode. Shop op prachtmaat.nl of kom naar onze showroom aan de Vlietberg 24 in Vlijmen. Prachtmaat.
15: Dan weet je dat het goed staat.
5: Voor alle mannen die thuis iets goed hebben te maken, dit is je kans. Win bij Willem in de Ochtendshow een dinerbon van 100 euro bij Dommel 18 in Eindhoven. Geef jouw geliefde met wie jij iets goed te maken hebt op via de J&D WhatsApp. Stuur ons haar naam en telefoonnummer en een goede reden. En onze love doctor Willem Bakker belt jouw geliefde op om haar te verrassen. Een dinerbon van 100 euro bij Dommel 18 in Eindhoven. Win je bij Willem in de Ochtendshow. Elke dag.
7: Jouw Nederlandse dag.
5: Willem Bakker.

0: Er zijn maar weinig Vincenten wiens naam met een dubbele Z geschreven wordt.
1: De Radio JND Ochtendshow.
0: En wij hadden er zojuist eentje. En niet zomaar eentje, nee, hij heeft ook nieuwe muziek uitgebracht. En wat voor muziek, dat ben jij. Die hoor je zojuist iets na 8:30. Hier bij Radio JND. De JND Ochtendshow, dat is hetgeen wat je aan hebt staan.

0: dat allemaal namens Willy's worstenbrood uit Udenhout. En ook vanmorgen stond Willy voor dag en dauw in zijn ambachtelijke bakkerijtje 25 worstenbroodjes te bakken.
1: J&D. Wakker met een worstenbroodje.
0: En jij kunt ze winnen. 25 stuks. Het enige wat je moet doen is de worstenbroodvraag voor vandaag goed beantwoorden. En als je deze vraag goed beantwoord hebt, dan loop je het risico dat je over een uur door mij gebeld wordt. En als dat het geval is, dan mag je vandaag richting Udenhout om al daar de worstenbroodjes op te gaan pikken. Want alleen dat

0: en of de WhatsApp 085-760-9936. Op het spel dus 25 worstenbroodjes. Waar wordt morgen de JND Zobertour gehouden? Het is in ieder geval het Sint-Jansplein, maar in welke plaats? Kom maar door via de app of de WhatsApp 085-760-9936.
1: JND.
2: Wakker met een worstenbroodje.

Succeskijf van deze week. Jury, plezier met Mijn Hart is Geen Hotel. We draaien ook nog muziek van Kisby. Vandaag is van ons en je kon nog luisteren naar Tony Pons. Drink rode wijn. De ochtendshow van Radio J&D. Even een kleine doorkijk naar vanmiddag. Vanmiddag tussen 12 en 2. Dan is Koen van der Vorst op de radio. En vanmiddag bij Koen te gast, niemand minder dan Sander Kwarte. Heb jij toevallig een brandende vraag die je altijd al als Sander Kwarte hebt willen voorleggen? Hou jezelf niet in, stuur deze vraag naar ons. En wellicht dat Koen deze vraag gaat stellen aan Sander. Of misschien dat je het zelf wil doen. Geef dat eventjes aan. Je kunt de vragen doorgeven via de welbekende communicatiekanalen van J&D. De app en de WhatsApp. Daarover gesproken. Deze kanalen staan ook nog steeds open voor het goede antwoord op de worstenbroodvraag voor vandaag. En deze worstenbroodvraag voor vandaag is niet zo heel erg moeilijk, lijkt me. Morgen gaat het plaatsvinden op het Sint-Jansplein. Ik heb het over de Radio J&D Zomertour. Ja, dat wordt één grote gezellige bende. Met onder andere Amar, Django, Wagner, Jan Biggel, Danny Vroger, Mickey van Wijk, Stef Eckel, Wilbert Pigbans, de gebroeders Koon, Jan Man, Ferry de Lid, Arjon Oostrom, Even Serieus, Robert Pater, Vincent, Henk Dame, Nelis Leeman en nog vele, vele anderen. Morgenmiddag. Maar in welke plaats gaat dat plaatsvinden? Dus waar wordt de J&D Zomertour gehouden? In welke plaats? Je kunt het doorgeven via de app van J&D en of de WhatsApp. Op het spel staan 25 worstenbroodjes. En over ruim een uur gaan we deze verloten onder

0: Zoe Levi. Samen met Stelle, ik zing. En we hadden ook nog in de aanbieding muziek van Chris Andrews. Pretty Belinda. En daarmee zijn we bijna aan het einde gekomen voor wat betreft het eerste uur van de ochtendshow. Maar goed, zometeen aan de andere kant van 9 uur zijn we graag bij je terug met uur nummer 2. En in dat uur daadwerkelijk de uitreiking, de bekendmaking wie vandaag aan de haal gaat met de 25 worstenbroodjes. Wie, oh wie, gaat ze winnen? Ja, je moet er iets voor doen om ze binnen je bereik te kunnen krijgen. Dat is de worstenbroodvraag van vandaag. Goed beantwoorden. Niet zo moeilijk, denk ik. Waar wordt morgen de J&D Zomertour gehouden? In welke plaats? Het plein waar het allemaal gaat gebeuren heet het Sint-Jansplein. Maar in welke plaats? Laat het ons eventjes weten via de app van J&D. En op de WhatsApp. Verder natuurlijk ook de dagelijkse blik in het geschiedenisboek. We hebben een verjaardagskalender, we hebben fijne muziek. Ik zou zeggen van blijf erbij, ook zo meteen.
1: De J&D Ochtendshow.
0: De laatste in dit uur, dat is er eentje van Mart Hoogkamer stappen. Bakker gaat aan de koffie. Ik zou zeggen, tot na

0: je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: Zoek je gezelligheid onder de Spaanse zon met live muziek? Kom dan naar Gran Café Restaurant 00 aan de boulevard van La Carriuela. Ambiance, waar anders. Gran Café Restaurant 00.
2: Wat heb jij nou aan? Is dat jouw bedrijfskleding? Man, ga even naar Geffen. Voor bedrijfskleding van Van Schijndel. Die heeft voor ieder vak het juiste pak. Inclusief bedrukking van je bedrijfslogo. Van
3: Schijndel. Kerkstraat 7 in Geffen.
4: Bedrijfskleding. Ah, eindelijk. Zomervakantie.
5: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.

0: 9 uur.
1: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Ronald Remmelswaan. Al meer dan 20 doden bij een aardbeving voor de kust van een Indonesische eiland Flores. Onder meer kwamen een moeder en haar twee kinderen om toen hun huis instortte. Er zijn veel meer gebouwen beschadigd en er is angst voor veel meer slachtoffers. Na de beving werd een tsunami-waarschuwing afgegeven, maar die is weer ingetrokken. Het aantal bedrijven dat scholieren bijles geeft is in 10 jaar tijd verdubbeld, meldt de Telegraaf. Ouders schakelen vaak zo'n bedrijf in vanwege lesuitvallen op scholen. Maar de groei van het aantal bijspijkerbedrijven kan leiden tot meer kansongelijkheid. Het zijn vooral rijke ouders die de bijlessen kunnen betalen. Voor de 8e keer dit jaar is ergens in Nederland weer een tropische nacht gemeten. Bij zo'n plaknacht zakt de temperatuur niet onder de 20 graden. In Vlissingen was het 20,9 graden en in Maastricht 20,4. Intussen is het overdag in de Bilt alweer meer dan 20 graden. En dat is voor de 61ste dag op rij. Een record. En na zilver bij het kogelstoten heeft Jorinde van Klinken op de EK Atletiek in Engeland goud gehaald bij het discuswerpen. Ze is gigantisch trots, zei ze na afloop. Ook een medaille voor Femke Broeders-Bol op haar nieuwe afstand, de 800 meter. Ze vindt dat de overstap beter heeft uitgepakt dan gedacht. Dan het weer van Weer Online. Wolkenvelden en in het noordwesten buien. Die trekken vanmiddag weg en dan breekt vanuit het westen de zon door. Tot 22 graden in het noorden en 30 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Ongeluk met een vrachtwagen op de A67 Venlo-Eindhoven bij knooppunt Leenderheide is de rechterrijstrook dicht en de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Huur niet duur bij Luc Verhoeven Machineverhuur. Bij Luc Verhoeven Machineverhuur in Dudel huur je machines en materieel voor elk project. Voor de grote ondernemer of de kleine klusser. Bij ons huur je hoogwerkers, verrijkers, graafmachines, wieladers, heftrucks en nog veel meer. De machine zelf oppikken in Dudel of op locatie laten bezorgen is geen enkel probleem. Ook is het mogelijk om voor langere periodes te huren tegen een nog scherpere prijs. Check het complete assortiment op lucverhoeven.com of huur direct en bel 085-4860-333.
6: Heel veel halen, heel weinig betalen. Bij Trekpleister. Nu Saios haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow! En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
7: Op zoek naar nieuwe velgen of banden? Kijk dan op onlinevelgen.nl. De grootste velgenshowroom van Nederland. Het grootste aanbod lichtmetalen velgen en banden. Kijk op onlinevelgen.nl of kom langs in onze showroom. De Maas 19 in Best. Onlinevelgen.nl.
8: Wil jij ook weer voluit kunnen lachen zonder dat je je schaamt voor je gele tanden? Spits dan nu je oren. Want met 1 professionele betaalbare bleekbehandeling van Clean Your Smile uit Son & Breugel ga je de toekomst weer stralend tegemoet. Kijk snel op www.cleanyoursmile.nl. Nu ook gebitsreiniging met de nieuwste technologie van Airflow.
9: Goedemorgen.

0: smalen. Zit je met restpartijen ijzer of metaal en heb je geen idee waar je ermee naartoe moet? Dan hebben wij de oplossing voor je. Van der Weijden Metals in Best. Wij wegen jouw ijzer of metaal en rekenen direct met je af. Ook plaatsen wij kosteloos grote of kleine containers bij bedrijven en particulieren. Handig toch? Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk dan op vanderweijdenmetals.com of kom langs in Best.
1: Bart van Sochel Mortelcentrale. Nu ook online bestellen via specieshop.nl.
2: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, Born Electric. Build for business.
3: J&D. Dit is de J&D Zaterdag.
4: Met Willem, Erik, Koen, Bart, Peter en de J&30 non-stop.
3: Het weekend
4: van J&D.
5: Een hele goede morgen.
3: J&D. Willem Bakker.
5: Van harte welkom bij het tweede uur van de ochtendshow op deze zaterdagochtend. Met zometeen muziek van Stef Ekkel. Maar eerst is hier Marco Schuitmaker.
6: Bij J&D hoor je thuis.
5: En zijn

Stijn Wekkel, ook hij is er morgen bij. Op het Sint-Jansplein. Bij de J&D Zomertour. Morgenmiddag. Je hoorde van Stef Eckel, wordt nooit verliefd. En daarvoor, voor Stef Eckel, kon je nog luisteren naar Marco Schuitmaker en Loes. Een hele goede morgen, van harte welkom. Bij uur nummer 2 van de Radio J&D Ochtendshow. Op deze zaterdag, de 15 augustus 2026. In dit uur onder andere gaan we bekendmaken wie vandaag aan de haal gaat met de 25 worstenbroodjes. Het enige wat je daarvoor moet doen is de worstenbroodvraag van vandaag goed beantwoorden. En de worstenbroodvraag die is denk ik niet zo heel erg moeilijk. Iedereen met een IQ boven de 10, denk ik, kan het goede antwoord geven. De worstenbroodvraag van vandaag is: waar vindt morgen de J&D Zomertour plaats? In welke plaats? Het is in ieder geval op het Sint-Jansplein. Met een prachtig kerkzicht. Een gezellig plein met gezellige horeca. Maar in welke plaats is dat? Nou, kom maar door met de antwoorden. Of met het goede antwoord. Dat kan via de app van J&D. En op de WhatsApp 085-760-9936. En op het spel staat 25 worstenbroodjes. En naast dat we worstenbrood weggeven, hebben we natuurlijk ook in dit uur de dagelijkse blik in het geschiedenisboek. We hebben een verjaardagskalender. En ik heb antwoord op de vraag: helpt cola tegen diarree?

0: Senna samen met Sven Verstegen en vuurwerk.
1: Hashtag JND staat aan.
0: En voor Senna en Sven Verstegen kon je luisteren naar Django Wachter. Maar lieve schat, hey, we gaan...

alle goede en soms foute oplossingen voor wat betreft de worstenbroodvraag. Je hebt ongeveer nog een half uur om met een antwoord over de brug te komen. De worstenbroodvraag voor vandaag goed, eventueel voor 25 worstenbroodjes. Mits je hem goed beantwoord. Waar vindt morgen de Radio JND Zomertour plaats? Het is in ieder geval op het Sint-Jansplein, maar in welke plaats? Kom maar door via de app van JND en of de WhatsApp. 085-760-9936. Pak eventjes wat hashtagjes mee. Blijf deze ook sturen aan ons. En laat aan JND weten waar dat je luistert. En doe dat als volgt. Hashtag JND staat aan. Gevolgd door de plaatsnaam waar dat je op dit moment bivakkeert. En app deze even door. Toen kregen wij het afgelopen half uur appjes. Onder andere vanuit het mooie Helvoort.

metseldames. Rick van Pelt en Jan Willem, ze zijn druk aan de slag. Zo zwart als de kachels, dat hier geschreven in Oosterwijk. Doe even de groeten aan ons Baske Elberts. Hij ligt met zijn twee...

gaat daar een weekendje logeren en feestvieren. Bij wat maten van hem. En ook Yvonne uit Best, die is er weer bij. Ze zegt, goedemorgen, pakkertje. Fijn je weer te horen. En dan Addy. Addy, de man, die stuurde ons een raadsel in. Van een dusdanig niveau dat deze rijp is voor de Radio J&D Ochtendshow. Hij kan zo...

0: Addy voor dit stukje humor. Wat stuurde Addy in? Nou, ik ga het je vertellen. De vraag is, helpt cola tegen diarree? Dus, helpt cola tegen diarree? Het antwoord is, als de fles blijft zitten wel.
1: Word jij wakker door bakker?

0: Ondernemers opgelet.
1: Ben jij een lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000. Of kijk op storeplay.nl.
2: Wie gaat er mee naar buiten?
3: Naar buiten!
2: Ja, de goedkoopste veranda.nl maakt het mogelijk. Al vanaf 10 euro per maand je eigen overkapping.
4: De goedkoopste veranda.nl.
2: Met 10 jaar garantie.
4: De goedkoopste veranda.
5: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.

0: dakspecialistbrabant.nl. Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
1: Yes!
0: Esso. Omdat elke rit telt.
2: J&D Verkeer.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Na een ongeluk met een vrachtwagen staat de file op de A67 vanuit Venlo naar Eindhoven bij knooppunt Leenderheide 3 kilometer en 10 minuten vertraging, want de rechte rijstrook is daar dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Goedemorgen. Dit is Radio JND.
4: Jouw Nederlandse dag.
5: De energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je kantoor of bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont. En hebben mooie oplossingen voor het MKB. Weet u hoe? Kijk op energy.nl. Energy, met de E van impact.
6: Vloerverwarming zelf leggen? Kan ik vloerverwarming zelf leggen?
7: Jazeker, vloerverwarming kun je zelf leggen. Ga naar vloerverwarmingzelfleggen.nl en bekijk de superhandige instructievideo's.
6: Ik ga meteen kijken. Vloerverwarmingzelfleggen.nl.
8: Ik doe het voor gezonde nieren.
9: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
10: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
11: Vloerverwarming leg je zelf. Ga voor advies naar www.vloerverwarmingzelfleggen.nl.
12: U wilt gewoon de beste sierbestrating voor uw tuin tegen een leuke prijs? Kom dan naar Slegers.
13: Officieel dealer van NDI in Spiraton en Excluton.

0: Tegenover hoofdingang Maxima Medisch Centrum Veldhoven.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
2: It's funny, because it's true.
1: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
3: Radio JND presenteert...
4: De Radio JND Zomertour.
3: Zondag 16 augustus. Pleinfeest Moergestel. Met optredens van Django Wagner, Amag, Jan Biggel, Jeroen van Zelst, Justin de Wild, Rutger van Waardeveld, Stef Eckel, Nelis Leeman, Robert Pater, Mickey van Wijk, Even Serieus, Chris Bauer en vele anderen. Eén groot Hollands meezingspectakel op het Sint-Jansplein in Moergestel.
4: De Radio JND Zomertour.
3: 16 augustus.
4: Pleinfeest Moergestel.
3: Toegang helemaal gratis. Elke dag.
4: Jouw Nederlandse dag.
3: Willem Bakker.

iets na 9:30. En wij gunden Flemming de aftrap van het laatste half uur van deze ochtendshow. Je hoorde automatisch het laatste half uur van de J&D ochtendshow voor deze zaterdagochtend, de 15 augustus 2026, heeft geslagen. En dit half uur gaat het gebeuren. We gaan bekendmaken wie vandaag richting Udehout mag om al daar bij onze Willy de 25 worstenbroodjes op te gaan pikken. We hebben een berg goede antwoorden binnengekregen. Af en toe ook een fout antwoord. De J&D Zomertour wordt niet gehouden in Oosterhout. Ook niet in Etten-Leur. Kregen ze juist nog een berichtje binnen van wordt het in Waalwijk gehouden? Nee, dat is allemaal niet goed. Maar waar wordt het wel gehouden? Het is in ieder geval op het Sint-Jansplein. Het vindt morgen plaats, morgenmiddag vanaf 12 uur. Gaat het grote feest beginnen. Maar in welke plaats? Kom maar door via WhatsApp 085-760-9936. Met de antwoorden. Naast dat we worstenbrood weggeven, strakjes natuurlijk ook de dagelijkse blik in het geschiedenisboek. We hebben de verjaardagskalender met daarop een paar illustere namen. Onder andere van een legendarisch televisiemaker. Een Belgische journalist. Het tv-programma wat hij maakte was op SBS6 te zien op zondagavond. En dat heette... Of dat was genoemd naar zijn achternaam. Wie is er jarig? Welke Belgische journalist, tv-presentator viert vandaag zijn 81ste verjaardag. Verder is er een bandeolist. Bandeonist jarig. Dan vraag je jezelf af, wat is dat nou in hemelsnaam weer? Nou, deze man die speelde tijdens de kerkelijke inzegening van het huwelijk van koning Maxima en haar koning Willem-Alexander. Toen werd er een traantje weggepikt. En die man die is jarig die dat voor elkaar fixt. Verder is er een talkshow-presentator jarig en een oud-voetballer bij PSV. Hij voetbalde daar van 1994 tot 1998 met de voornaam Boudewijn. Wie zou dat zijn? Nou, je hoort het zo bij ons al hier in de Radio J&D Ochtendshow.

als jij had gedacht. En we draaiden natuurlijk ook nog muziek van Rutger van Barneveld. Zomer, zon, strand. De 2.0 versie van deze single. Hey, we gaan het geschiedenisboek openslaan op de bladzijde van vandaag. We gaan samen zien, lezen en beleven wat de 15e augustus ons heeft gebracht door de jaren heen. En dan gaan we als eerste best wel ver terug in de tijd, naar het jaar 1483. De Sixtijnse kapel als onderdeel van de Vaticaanse hofhouding, die werd toen officieel ingewijd. En in 1961 in de DDR begon men toen met de bouw van de betonnen Berlijnse muur. Dan 1969, toen was de 15e augustus, de allereerste dag van het illustere Woodstock Music and Art Festival, wat beter bekend staat als het Woodstock Festival. Hè. Dan in 1996... Sabine en Letitia, die werden levend teruggevonden in de kelder van het huis van de Belgische kindermoordenaar Marc Dutroux. Dan de jarigen van vandaag. Welke beroemdheden vieren vandaag hun geboortedag? Daar komen we als eerste Paul Jambers tegen. Belgische journalist, wereldberoemd geworden in de Benelux dankzij zijn tv-programma Jambers, wat jarenlang natuurlijk ook op zondagavond bij SBS 6 te zien was.

Bandeonicht. 68 jaar wordt hij vandaag. Hij is geboren in het Brabantse Aals bij Waalre. En hij liet op 2 februari 2002 koningin Maxima tijdens de kerkelijke inzegening van het huwelijk met haar man koning Willem-Alexander een traantje wegpinken. Jeroen Pauw, die is ook jarig. De journalist en tv-presentator. Hij viert vandaag zijn 66e verjaardag. Boudewijn Zende, de voetballer en voetbalcoach. Hij voetbalde van 1994 tot 98 bij PSV. Zende viert vandaag zijn 50ste verjaardag. En dan de laatste jarige op de verjaardagskalender vandaag. Dat is een zanger en thans heeft hij ook een café in Zaltbommel. En morgenmiddag dan staat hij ook op het podium van de J&D Zomertour. Ik heb het over Henk Dame. En deze Henk Dame, hij viert vandaag zijn 46ste verjaardag.

0: Hey, doe hier nog eens zo'n rijtje. Yerbas, alsjeblieft. Lekker.
1: Lange Frans samen met Toby Costa deze keer met Famos.
2: J&D. Wakker met een worstenbroodje.
1: En we draaien ook nog muziek van de jarige Henk Dame. Morgenmiddag staat hij ook op het Sint-Jansplein bij de J&D Zomertour. De jarige Henk Dame, hij viert vandaag zijn 46e verjaardag. Kijk, we gaan even een telefoontje plegen met een luisteraar die de goede oplossing heeft doorgegeven voor wat betreft de worstenbroodvraag. Ben benieuwd waar we terecht gaan komen op deze zaterdagochtend. Haar naam is Angelique. En ik hoop dat ze de telefoon aanneemt. Angelique.

Hallo, Angelique. Ik dacht even iets te horen, maar het was dus iets heel anders. Angelique, dit is Willem Bakker van Radio JND. We spreken eventjes jouw voicemail in. Jij had het goede antwoord doorgegeven voor wat betreft de worstenbroodvraag voor vandaag. Het wordt inderdaad in Moergestel gehouden. De JND Zomertour. Dus ik wil jou van harte feliciteren met de worstenbroodjes. Dat dus. Maar goed. Hey, tot zover de ochtendshow. We gaan ruimte maken voor Erik Kerkhoff. Hij gaat het weekend van JND vervolgen zo meteen. Deze zaterdagochtend. Na 10 uur. En we hebben nog vele andere gezellige zaken vandaag op de radio. Onder andere Koen van der Vorst. Sander Quarten gaat bij hem op de koffie komen. We hebben Bart Spits, Peter. En morgenochtend mag ik niet uitslaan. Morgenochtend dan is er een speciale ochtendshow. Vanaf het Sint-Jaansplein in Moergestel. We beginnen om 10 uur. En opdat de duivel ermee speelt, morgen is het exact de 1750ste ochtendshow. Die we morgen gaan vieren dus in Moergestel.

0: zit er even helemaal doorheen. Ik ben kapot.
1: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
0: Wat zeg je?
1: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
0: Hoe dan?
1: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon, herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
0: Wauw, dat klinkt goed.
1: Frozen Cryo, Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
2: Mam, waar is mijn zwemband?
3: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballet, achter de doos van de airfryer.
4: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
5: Geeft ruimte.
6: Pideico Stucadoors bedrijf zoekt enthousiaste collega's en ZZP'ers uit Brabant en Limburg om hun team te komen versterken. Ben jij degene die we zoeken en ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging? Ga naar pideico.nl en neem contact op. Pideico Stucadoors bedrijf. Al 30 jaar een begrip in Eindhoven en omstreken. Pideico.nl.

0: Lipton.nl.
1: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Iced Tea van 1,5 liter per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
2: Rook

0: pooien thuis.
1: 10 uur.
2: Goedemorgen, dit is de ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Ronald Remmelswaan. Het aantal doden door de zware aardbeving bij het Indonesische eiland Flores staat nu op ruim 20, maar verwacht wordt dat het er meer worden. In meerdere steden zijn huizen en gebouwen beschadigd en ingestort. Ook in Spanje, bij Granada, was een aardbeving. Daar is alleen wat schade, geen slachtoffers. In het oosten van België, net onder Limburg, woedt sinds gistermiddag een grote veenbrand. Die heeft al 8 vierkante kilometer verwoest en breidt zich nog steeds uit. De bodem bestaat uit turf en de brand woedt ook onder de grond. Blussen is daarom een lastig karwei. De Belgische brandweer krijgt hulp uit Duitsland. Nog nooit zijn zoveel warme dagen op rij gemeten. Volgens Weer Online is het in het beeld voor de 61ste keer achter elkaar warmer dan 20 graden. En dat is een record. Voor de 8ste keer hebben we dit jaar weer een regionale tropische nacht achter de rug. In Vlissingen en Maastricht zakte de temperatuur vannacht niet onder de 20 graden. En een primeur voor actrice Fayenne van den Bos. Ze gaat als eerste Nederlandse musicalster spelen in de originele cast van een nieuwe musical op West End in Londen. Het gaat om The Greatest Showman van Disney. En Fayenne heeft ook nog eens de hoofdrol. Ze was in Nederland al onder meer te zien in Frozen, Les Miserables en The Sound of Music. Dan het weer van Weer Online. Wolkenvelden en in het noordwesten buien. Die trekken vanmiddag weg en dan breekt vanuit het westen de zon door. Door 22 graden in het noorden en 30 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
0: JND Verkeer.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. 5 minuten vertraging bij Barneveld. 10 minuten vertraging door de grenscontroles op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Bij de grens 2 kilometer file vanaf knooppunt Oud-Dijk. En de A67 is dicht, de weg Venlo-Eindhoven. Er wordt een vrachtwagen geborgen op knooppunt Leenderheide. Dat gaat nog wel eventjes duren, moet ook een vangrail gerepareerd worden. Tot die tijd omrijden via Maastricht over de A73 en de A2. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
5: Nieuwe bedrijfs- of personenauto?
6: BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg heeft altijd 70 occasions op voorraad.
7: De monteurs zijn snel en vakkundig. In totaal onderhoud, reparatie, airco-service en APK 1 en 2.
6: En gratis vervangend vervoer.
7: Dus voor bedrijfs- en personenauto's, BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg.
6: Industrieweg 27 in Oorschot.
8: Kluszomer bij Gamma. Van vrijdag tot en met zondag 30% korting op verf en bijt. Met de voordeelpas. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma!

0: met een raket, zo lijkt het wel. Zoet, zout, zuur, Robert van Hemert.
1: Het weekend van J&D.
2: Erik Kerkhoff.
0: Zaterdagochtend. Man, man, man. 15 augustus. Hier wordt druk gewerkt op dit moment. Alles wordt ingeladen, alles wordt klaargemaakt. Morgen op het Sint-Jansplein in Moergestel. Het pleinfeest van Radio J&D. Ja. En er wordt niks aan het toeval overgelaten. Dus wat dat betreft. Vanmiddag nog een leuke gast. Sander Kwarten komt naar de studio. Met andere woorden, we zijn lekker op schema. In het weekend van Radio J&D. Altijd de moeite waard. Ik heb zometeen een Usher Classic. Van Johnny Mathis en Denise Williams. Dat wordt een beetje gevoelig. Ik heb muziek van de 3J's. Jeffrey Parmentier. En we hebben de Gebroeders Coen. Lekker hoor. Proud to be found. Maar zover is het nog niet. Want eerst hoor je in dit bescheiden theater muziek van Arjen Oostrom. Dat is puur.

van Pap en Pudding, oftewel DJ Onslo. Dat doet hij ook trouwens wel hartstikke leuk. Zometeen een band wiens naam eigenlijk al een tijdje niet meer klopt. Ja, ik ga je daar zometeen meer over vertellen. Nu, zoals beloofd, een heuse classics op J&D. Johnny Mathis en Denise Williams.

zei het al, de naam klopt niet meer helemaal. Want vroeger was het Jan, Jaap en Jaap. En tegenwoordig is het... Jan, Jaap en Robin. Maar ja, dat bekte natuurlijk ook niet zo lekker. Dit deden ze met Jeffrey Parmentier, het Wiegedie 2.0. Het weekend van J&D.

langzaam maar zeker wat minder. En ik moet eerlijk zeggen, met 23 graden vind ik het meer dan prima. Vandaag trekken wolkenvelden over, maar ook de zon schijnt geregeld. Vooral in het oosten van de provincie kan een lokale bui voorkomen. Maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het wordt 28 tot 31 graden. Vanaf morgen wordt het dus een stukje minder warm. Dagelijks 22 tot 26 graden. En daarbij neemt ook de kans op buien toe. Nou, die plantjes die er nog staan bij mij in de tuin, die snakken erna. Vooral begin volgende week kan er eindelijk eens weer wat regen van betekenis vallen. En dan zul je zien dat wij dan als Nederlanders weer lekker gaan zitten mopperen met z'n allen. Want dat hoort bij ons. Het is

0: wakker liggen hoeft niet meer. Want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Muurtje eruit, kozijntje erin. Ja, zo gaat ie goed.
2: En wat doen we met het puinafval?
3: Container Nederland.
2: Oh ja.
4: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.

0: Theater. 4 september, 013 Tilburg. Sander Kwarten live in concert. Tickets scoor je via www.sanderkwarten.nl.
1: Goedemorgen. Dit is Radio JND.
2: Jouw Nederlandse dag.
3: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
4: Pff, zit er even helemaal doorheen. Ik ben kapot.
3: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
4: Wat zeg je?
3: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
4: Hoe dan?
3: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon, herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
4: Wauw, dat klinkt goed.
3: Frozen Cryo, Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
5: Maatwerk, eikenhouten tafels met onderstel en accessoires op maat gemaakt. Bezoek onze showroom in Heesbeek Dinter. Geopend van woensdag tot en met zaterdag van 9 tot 1 uur. Kijk op woodandwork.nl.
6: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, Born Electric. Build for business.
7: Wij werken hard aan een goede start. Ga voor APK, onderhoud en reparatie van personen- en bedrijfswagens. Naar autoservicevaneijk.nl. Of kom langs op de Dommel 18B in Best. Autoservice van Eijk, zet zoden aan de dijk.
8: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring, kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
9: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
10: Zonnebrandcreme?
11: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
2: De nieuwe J&D

0: wat een goede energie, zeg. De Uitslover, je hoorde de muziek op de radio van Radio JND. We hadden inderdaad Samuel Welte in dit geval met de Bankzitters.
1: Het weekend van JND.

Ja, we verwachten nogal wat mensen. En morgenochtend dus een speciale ochtendshow met Willem op JND. In het teken dus van dat pleinfeest. Je kunt het ook allemaal online volgen via de app van Radio JND. Mocht je die nog niet gedownload hebben, kun je doen, hè. Je vindt hem gratis in de Play Store en de App Store. Dat is makkelijk zat. Je kunt ook altijd onze website checken. www.radiojnd.nl. Zometeen Shania Twain, Man...

0: lage hartslag van je heupen, maar het is wel een fijne single van Mike Verstegen. Doet je toch een beetje, ja, een beetje meedijnen met het gevoel van een 30 graden dag. Dat wordt het vandaag toch, dus hou je daar een beetje rekening mee. Morgen ietsje minder, maar nog steeds een heerlijke dag voor het pleinfeest van Radio J&D. Zometeen een zangeres die ooit een echte maansteen mocht aanraken.
1: Let's go, girls.

0: jaar geleden alweer. Dat ze won. The Voice of Holland. Ze was 18 jaar oud. Maander Steenwinkel. Je hoorde er met ze huilt, maar ze lacht. Trouwens wel een leuke weetje over Maan. Ik zei het net al. Ze mocht als naamgenoot een steen van de maan aanraken. Dat is normaal echt absoluut verboden. Hey, heb je gisteren geluisterd naar de J30? Koen van der Borst van de Vorst heeft ze elke vrijdagmiddag tussen 3 en 6 allemaal op een rijtje. En hij maakt de nieuwe successchijf bekend. En dat is deze week een juweel.
1: De Radio J&D successchijf.
2: De Radio J&D successchijf.
1: Jori Plaisier. Mijn hart.

me nog herinneren dat ik een jaar of 10 geleden bij een radiostation draaide, waar Raymond Hermans op visite zou komen. Zoals dat hier ook wel eens het geval is vanmiddag, bijvoorbeeld met Sander Kwarten. Maar dat er serieus 15 meisjes voor de deur stonden te wachten.

0: van de 8 Forza testcenters in Nederland. En ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
1: Heb jij zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avondje uit.
2: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
3: Smulders Home in Progress. Voor kunststof kozijnen, deuren en veranda's. Maar ook voor uw raamdecoratie bent u bij ons aan het juiste adres. Wij staan voor kwaliteit, duurzaamheid en goede service. Wij komen graag bij u langs voor het maken van een vrijblijvende prijsopgave. Kijk ook eens op onze website homeinprogress.nl. Home in Progress. Met dubbel S.
4: Heeft u problemen met uw laptop of desktop? Of zoekt u een nieuwe? Bij PC Discounter Valkenswaard repareren ze al ruim 13 jaar alle merken vakkundig en snel. Daarnaast hebben ze een ruim assortiment nieuwe en refurbished laptops en desktops tegen zeer scherpe prijzen. En uit voorraad leverbaar. Kom voor de beste service naar de PC Discounter op de Lenerweg 95 Valkenswaard. Of kijk op pcdiscounter.nl.

0: Goedemorgen, dit is de ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Ronald Remmelswaan. Grote natuurbrand in Duitsland, vlakbij Aken, is onder controle. Duitse militairen hebben meerdere brandgangen aangelegd, waardoor het vuur niet meer kan overslaan naar andere gebieden. Het kan nog lang duren voordat de brand is geblust, en daarom mogen de inwoners van het dorp Gij voorlopig nog niet terug naar huis. Intussen woedt ook in het oosten van België een forse natuurbrand. Het is een veenbrand die zich nog steeds uitbreidt. Omdat de bodem uit turf bestaat, woedt de brand ook ondergronds. De branden in Duitsland en België zijn vlak bij de grens met Limburg. Daar krijgen de inwoners het advies ramen en deuren dicht te houden. Er is een verdachte opgepakt voor de dood vorige week van een man uit het Brabantse Werkendam. Het slachtoffer van 52 is door geweld om het leven gekomen. Hij werd zwaargewond gevonden in een pand en overleed op diezelfde nacht in het ziekenhuis. De opgepakte verdachte is 41 en was ook in het pand. En de 58e zwemmarathon in het IJsselmeer gaat vandaag niet door. Die is afgelast omdat het waarschijnlijk gaat onweren. Het was de bedoeling dat 7 mensen zwemmend het IJsselmeer gingen oversteken, van Stavoren in Friesland naar Medemblik in Noord-Holland. Dat is ruim 22 kilometer. Dan het weer van Weer Online. Wolkenvelden en in het noordwesten buien. Die trekken vanmiddag weg en dan breekt vanuit het westen de zon door tot 22 graden in het noorden en 30 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
1: JND Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem bij Duiven. 11 kilometer en een kwartier oponthoud. Op de A67 Venlo-Eindhoven bij Zomer een kwartier vertraging. Komt door bergingswerkzaamheden verderop. Bij Zomer wordt het verkeer van de snelweg geleid. Want de A67 vanuit Venlo naar Eindhoven is dicht bij knooppunt Leenderheide. Wordt een vrachtwagen geborgen en een vangrail gerepareerd. Totdat het klaar is, moet je omrijden richting Eindhoven. Volg de borden Maastricht over de A73 en de A2. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Een keizerlijke vloer voor uw paleis?
4: Grindkeizer.nl.
3: Siergrind en marmerstoonvloeren. Ook voor uw paleis.
5: Van den Akkerbomen, de leiboomspecialist. De allermooiste leibomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leiboomspecialist.
6: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Zo heb je een eerste klas Samsung Galaxy Chromebook Go met Intel Celeron processor voor €199. Vandaag besteld, morgen in huis.

0: Dakspecialistbrabant.nl.
1: Stap in de wereld van Happencontainers. Want voor onze vuilnis, kraan en haakwagens zijn we op zoek naar chauffeurs. Niet het juiste rijbewijs, dat haal je gewoon tijdens je werk op onze academy.
2: Kom werken bij Van Happencontainers. Maak het verschil.
3: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
4: En Jack.

Hey, het is weekend, het is zaterdagochtend. Bij J&D hoor je thuis. Radio J&D. En de nieuwe van Emma Heesers, Hartenbreker.

0: Spreek ik die van jou.
1: Mooie single van Emma Heesters, Jorden hart te breken.
2: Het weekend van J&D.
1: En dat belooft een mooi weekend te worden. Op dit moment wordt er al druk gebouwd aan het Sint-Jansplein in Boergestel, waar morgen vanaf 10 uur Willem een speciale ochtendshow gaat doen. En ja, daarna gaat het pas echt helemaal los. Een grote parade aan artiesten gaat de acte de présence geven, zoals ze dat zo mooi heet. En misschien ben je er ook wel bij. Het belooft mooi weer te worden. Niet te warm, gewoon lekker. Drankje erbij, artiestje erbij. Lekker meezingen, wat wil je nog meer? Justin de Wild, Rutger van Barneveld, Vincent, ze zijn er allemaal. En hopelijk jij ook, dus ik kan het niet missen. Ik heb nog een zomerrit voor de mensen die nog de laatste dag van de vakanties een beetje aan het vieren zijn. Dit is zwaar.

hoop, liefde en vertrouwen. Jan Smit, van een aardige tijd geleden is dat 13 jaar. Maar goed, hij vierde onlangs, een week geleden, gewoon ook nog eens zijn 30-jarig jubileum. Op zijn leeftijd, hij is nog in de 40. Wat dat betreft is dat natuurlijk wel meer dan bijzonder. Kwart over 11 op zaterdagochtend. Dit is jouw Nederlandse dag met de nieuwe single van Sieneke.

grote sterren uit Nederland. Lessa, Russo, Marco Zuidmaker en Donnie samen op de radio met zijn fijne single. Losse pols hoor je hier op jouw Nederlandse dag. Welkom bij JND. Morgen wordt het ook een hele Nederlandse dag op Sint-Jansplein. In Moergestel, zorg dat je erbij bent. Zorg dat je op tijd bent. Dit is Big O.

0: Nou, je kan beter zeggen, home is where the heart is. Want met een hart van Rijkers haal je pas echt sfeer in huis. Bezoek de showroom in Os en ontdek de vele mogelijkheden van een eigen haard. Rijkers Haarden, uw 5-sterren specialist.
1: Rijkers Haarden.
0: Kijk op rijkerssfeerhaarden.nl.
2: Grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement. Ook bij je thuis.
3: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.
4: Die opvallende elektrische bestelwagen van Radio JND al gespot? Dat is een Farizon. Geleverd door Mana Bedrijfswagens. Kies net als Radio JND voor volledig elektrisch rijden. Bekijk de voorraad of plan een proefrit op mana-bedrijfswagens.nl. Farizon. Born Electric. Built for Business.
5: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook

0: verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we ook alweer?
1: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Oh, heerlijk. Heb jij ze ook al geproefd?
4: Huh, wat bedoel je?
3: De gehaktballen van de Ballenkoning.
4: De Ballenkoning?
3: Ja, gewoon het lekkerste balletje van Nederland. www.ballenkoning.nl.
4: Nou, klinkt goed. De Ballenkoning.
5: Altijd al een premium automerk willen rijden? Zoals Audi, Mercedes, een Mini Cabrio, Volkswagen of Volvo? Trendycars.nl in Zon doet je een voorstel waar je geen nee tegen kan zeggen.
6: Trendycars.nl, top occasions tegen de scherpste prijzen.
5: Bekijk ons aanbod op de site of kom naar Eckersrijd.
6: Trendycars.nl, onderdeel van MH Cars BV.
4: Hey, weet je waar ze nu ook de ballen van de Ballenkoning verkopen?
7: Pompstation Shell, van Dijklaan 1 in Waalre.
3: Ik zei het toch, gewoon het lekkerste balletje van Nederland. Kijk ook op ballenkoning.nl.
8: Is bij de buren het gras groener? Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.
9: Dommel 18.
10: Dommel 18, de gezelligste grill en bar van Eindhoven. Voor een onbezorgde avond genieten. Reserveer via dommel18.nl.
9: Dommel 18, grill en bar.
11: Goedemorgen. Dit is Radio JND.
12: Jouw Nederlandse dag.
13: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
14: Ben je op zoek naar betaalbare plus-size diamondsmode?
15: Kies je Prachtmaat. Dan weet je dat het goed staat.
14: De nieuwste trends, de nieuwste mode. Shop op prachtmaat.nl. Of kom naar onze showroom aan de Vlietberg 24 in Vlijmen. Prachtmaat.
15: Dan weet je dat het goed staat.
16: Stap in de professionele wereld van sminkengriem.nl. Daar vind je smink, glitters, schablonen, penselen, maar ook leuke cursussen en workshops. Je allermooiste creatie? Je fixt het wel met sminkengriem.nl.
17: Holy moly!
18: Ja, dat is Holy uit Oosterwijk.
19: Duitse kwaliteit kozijnen en schuifdeuren in kunststof en aluminium.
18: En altijd met hoog rendementslas.
20: Holy kozijnen, daar heb je leven lang plezier van.
18: Ga voor een messcherp offerte naar holykozijnen.nl.
11: Elke dag.
12: Jouw Nederlandse dag.
11: Het weekend van JND.
21: Donnie.

Ik moet je eerlijk bekennen, ik zat afgelopen week in de auto. En een van de collega's hier op Radio JND zette dit liedje op. En ik dacht, wie zingt het ook alweer? Ik heb het even opgezocht, want dat stond netjes in het display. Ik dacht, verdorie, die wil ik ook nog een keer voorbij laten komen. Dino Martin met Davine Michel en voorbij. Single van inmiddels alweer 8 jaar geleden. Radio JND. Met nu Z en...

daar word je verdomd stil van, hoor. Gizmi. En we wisten dat hij een goede stem had. Tuurlijk, maar dit is echt knallen, hoor. Absoluut, je hoort er vandaag is van ons zijn nieuwe materiaal. En kijk eens, het is alweer bijna 12 uur straks. Koen van der Vorst met Sander Kwarten live in de studio. Dat is nog eens een leuk feest. J&D nu met Rutger van Barneveld op de valreep. En het is nooit te laat.

0: Café Downtown in Playa del Inglés. Geniet van Belgische biertjes, zelfgemaakte gehaktballen en frietjes, stoofvlees, regelmatig live artiesten en live sportuitzendingen. Kijk op GranCanariaDowntown.com. Bruin Café Downtown, waar het altijd feest is. Een gezellige plek om te borrelen en te dineren? Kom naar Gran Café Restaurant 00 aan de boulevard van La Carriuela. Ambiance, waar anders. Gran Café Restaurant 00.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Alleen dit weekend nog de 15 mm OSB 3 constructieplaat voor maar 11,49 per stuk. Karwei, maak het mooier.
2: Wat heb jij nou aan? Is dat jouw bedrijfskleding? Man, ga even naar Geffen.
3: Maar weer.
2: Voor bedrijfskleding van Schijndel. Die heeft voor ieder vak het juiste pak. Inclusief bedrukking van je bedrijfslogo.
4: Van Schijndel. Kerkstraat 7 in Geffen. Bedrijfskleding.
5: Custers Facilities. Dat is een van de meest veelzijdige facilitair dienstverleners van heel Nederland. Wij zijn al ruim 50 jaar uw partner voor de facilitaire ondersteuning van uw organisatie bij projecten, evenementen en calamiteiten. Van veeg- en reinigingswerkzaamheden tot een verhuislift. En van evenementenhekken tot verkeersmaterialen. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Je vindt Custers Facilities op industrieterrein De Hurk in Eindhoven of kijk op custersbedrijven.nl/facilities.
6: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
5: Op zoek naar een nieuwe uitdaging met afwisseling? Solliciteer dan bij Custers Facilities. Kijk op custersbedrijven.nl/facilities voor de vacatures.
7: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitipro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitipro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel

0: uur.
1: Goedemiddag, dit is de ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Ronald Remmelswaan. Volgens Farmers Defence Force is het niet fair om de actievoerende boeren de schuld te geven van het dodelijke ongeluk gisteren op de A59. We gaan dan ook geen oproep doen om niet meer met tractoren de snelweg op te gaan, zeggen ze. Bij het ongeluk vielen 2 doden in de staart van een file die was ontstaan door tractoren. Politievakbond ACP noemt het diep triest dat er 2 doden zijn gevallen. Ze krijgen kritiek omdat de politie niet zou hebben gehandhaafd. Maar daar gaat het lokale gezag, dus de burgemeester, over, zegt de vakbond. Die vindt ook dat actievoerders zich moeten afvragen of het slim is om met tractoren de snelweg op te gaan. Het dodental van de zware aardbeving in Indonesië is opgelopen tot bijna 40. De beving had een kracht van 7,7 en het epicentrum lag 30 kilometer uit de kust van het eiland Flores. Er werd gewaarschuwd voor een tsunami waarop duizenden mensen landinwaarts zijn gevlucht. Maar al snel werd de waarschuwing ingetrokken. En bij de grote natuurbrand gisteren in Kroatië is een dode gevallen en zijn meer dan 40 mensen gewond geraakt. Van hen liggen er 14 in het ziekenhuis. De brand woedde bij de plaats Omis in het zuiden van Kroatië. Zo'n 2000 op de vlucht geslagen mensen zitten in opvangcentra, ook Nederlandse toeristen. Dan het weer van Weer Online. Wolkenvelden en in het noordwesten vallen buien. Vanmiddag breekt vanuit het westen vaker de zon door bij 22 tot 30 graden. Morgen droog en zonnig en nog een paar graden minder warm. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 100 kilometer file in het land. Zo rijdt het langzaam over de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven bij knooppunt Leenderheide. 17 kilometer file met een half uur vertraging door een kapotte auto. Ook goed nieuws vanaf knooppunt Leenderheide, want op de A67 Venlo-Eindhoven zijn bijna alle rijstroken weer vrij. Alleen de rechter is nog dicht voor een spoedreparatie. Er werd daar een vrachtwagen geborgen. Op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem bij Duiven 10 kilometer file. Veel vakantieverkeer is daar onderweg. Vanaf de grens heb je een uur vertraging. A50 Arnhem-Apeldoorn, 10 minuten oponthoud bij Hoenderloo. En dat is de kijkersfile, want de andere kant op de A50... vanuit Apeldoorn naar Arnhem gebeurt een ongeluk op knooppunt Waterberg. 3 kwartier vertraging daar in de vorm van 9 kilometer file. Er is maar 1 rijstrook open daar. Richting Arnhem kan je beter voor de route over de A1, de A30 en de A12 rijden. En een half uur vertraging door grenscontroles op de A76... vanuit Geleen naar Keulen. Vanaf knooppunt Kunderberg 2 kilometer langzaam rijdend verkeer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
5: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
6: Goedemorgen!
7: Met

0: smalen.
1: Nieuwe en gebruikte bouwmaterialen en nooit te veel betalen.
2: Ga ze bij de vleuten halen.
1: 25.000 vierkante meter.
2: Goeie koper dan de bouwmarkt. En alles op voorraad. Dus direct inlaaien.
1: De slimme vakman begint zijn bouw bij de Vleut in Best. Van der Vleuten Bouwmaterialen. Boslaan Zuid 13 in Best. Of kom naar devleut.com.
3: Bestel nu ook eenvoudig online.
4: Bart van Sochel Mortelcentrale. Nu ook online bestellen via specieshop.nl.
5: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, born electric. Build for business.
6: Het. Ze komen allemaal naar You and Me. Leenderweg 135, Eindhoven. Kom je ook? You.

René Vroger, Billy Dans, de stad draaien wij bij Radio J&D. Goedemiddag, het is 11:15. Daarvoor nog Jeff Rees en Loco draaien we. En ook René Schuurman, dan stopt de tijd. Het is jouw zaterdagmiddag hier bij J&D. Zo dadelijk hier, hoog bezoek in de J&D-studio, want Sander Quarten komt langs. En die gaat op 4 september een concert geven in de 013 in Tilburg. Daar willen we alles over weten. En daar gaan we straks alles over te weten komen. En verder gaan we gewoon heerlijk het weekend samen.

gewoon lekker rond de 20 graden hangen de komende dagen. Morgen de zomertour in Moergestel van JND. Gaan we daar nog even een klein beetje op vooruit blikken. Ook Robert van Hemert komt eraan, over zomer gesproken, met zijn zandloopster. Die hoor je zometeen. En eerst Robert Pater, dit is Zonder Grenzen Eindeloos.

0: in de Jaren 30 onder andere. Deze van Robert van Hemert. Zandloopt, dat raden wij. Daarvoor nog Roopater. Zonder grenzen eindeloos. De Jaren zaterdag met Milan Milano. Voel je dan niet? En ook zo meteen vuurwerk van Senna en Sven Versteeg. En dadelijk hier in de studio de one and only Sander Kwarten. Komt kletsen over zijn concert op 4 september. En we gaan het nog even hebben over zijn nieuwe single. De Tapster uit Tijuana onder andere. Want die doet het nog steeds heel goed. En nu op de radio. Lee Towers en Anita Meijer. Run to me.
1: If ever you've got rain in your heart, someone has hurt you, torn you

Superschone prijzen bij Trekpleister. Nu heel veel Witte Reus wasmiddel. 2 voor €22. Dus ren naar de winkel of ga naar trekpleister.nl.

0: eens op rolcontainernederland.nl.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar 14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
0: Rolcontainer huren? Ga voor scherpe tarieven naar rolcontainernederland.nl.
2: Goedemiddag. Dit is Radio JND.
3: Jouw Nederlandse dag.
4: Hallo, Arjen Oosterom hier. Ben jij van plan om binnenkort iets te vieren? Bel Habets Event Support. Je kan het zo gek niet bedenken, of zij regelen het.
5: Kijk op habets-event-support.nl voor meer informatie.
6: De energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont en hebben mooie oplossingen voor het MKB. Bezoek het Experience Center aan de Markt in Schijndel. Energy, met de E van Impact.
4: Binnenkort een feestje? Bel Habets Event Support. Of neem een kijkje op habets-event-support.nl. En zij regelen het voor je.
7: Mmm, dat klinkt als onze frietwagen. Onze frietwagen maakt op locatie onbeperkt echte verse friet en snacks. Perfect voor feesten en evenementen. En bij ons altijd keuze uit minimaal 12 verschillende snacks. Kijk op onzefrietwagen.nl.

0: en hier weer te draaien bij Radio J&D. We zijn er. Het is net na 12:30 op zaterdagmiddag, de 15e augustus. Ik mag wel zeggen dat wij hoog bezoek hebben in de Radio J&D-studio. Want tegenover mij zit de one and only Sander Kwarten. Hey! Sander, welkom.
1: Dankjewel.
0: Hoe gaat het?
1: Ja, het gaat fantastisch goed.
0: Ik zie jou glimlachen en jij kom hier met een glimlach binnen en ik zie jou gewoon genieten van het leven.
1: Ja, zeker. Het is heel erg mooi weer. En ik word natuurlijk ontvangen in een hele mooie studio. Dus daar word je vrolijk van.
0: Nou, gelukkig. En je hebt ontzettend mooi nieuws. Want ik hoorde eigenlijk een paar weken geleden hier op de radio sowieso al. Maar ook op jouw socials zag ik van dat jij iets super gaas gaat doen. En eigenlijk al vrij snel op 4 september.
1: Ja. We gaan een concert geven in de 013 Poppodium in Tilburg. En dat is een droom die al lang op het lijstje staat, zeg maar. En dat gaan we doen met een 13-koppige band. Met de Mickey Visser Band. En dat is een avond vol verrassingen.
0: Ja, en als jij zegt het eigenlijk heel snel in de 013 Tilburg, maar dat is echt wel niet zomaar een zaal. Ik bedoel, daar heeft Django Wagner gestaan met zijn eigen concert. En daar kom je niet zomaar tussen.
1: Nee, zeker. Ze hebben het druk zat, aanbod genoeg. En, ja. Ik mocht er toch terecht. En dat vind ik best wel leuk om te doen. Het is een mooie zaal, hadden we het net al over. Alles is aanwezig. Goede akoestiek. En Jeffrey Hezen, Django Wagner, Boef, noem het allemaal maar op. Iedereen heeft er wel gestaan.
0: Ja, het is wel inderdaad wat je zegt voor jezelf, zei je al, een droom. Maar ja, nu gaat die droom echt in werkelijkheid komen. Ja. Hoe leef je daar naartoe?
1: Ja, toch wel een beetje gestrest natuurlijk. Want er komt heel veel bij kijken. Er moet veel georganiseerd worden. En daar hebben we natuurlijk de juiste mensen voor gekozen. Dus dat wordt allemaal wel uit handen genomen. Maar ja, net zoals de setlist, het repeteren, dat soort zaken. Ja, dat komt toch een beetje op jezelf neer. Ja, ja, wat ga je allemaal doen? Wat willen de mensen horen?
0: Ja.
1: Dat soort dingetjes allemaal, daar komen we allemaal bij kijken.
0: Kun je dat makkelijk loslaten? Of ben jij wel zo iemand van, ik wil dat je daar heel, heel erg dicht op wil zitten, omdat het gewoon moet kloppen? Omdat je zelf een plaatje hebt van, zo moet het zijn als mensen s'avonds naar mijn concert komen, dan moeten ze in ieder geval met dit gevoel naar huis gaan.
1: Ja, ik hoop gewoon dat ze tevreden naar huis gaan en dat ze denken van, nou, dit had ik eigenlijk niet achter hem gezocht dat hij dit kon. Dus we gaan proberen de verrassingen een beetje, ja, als verrassing te laten. Dus het is echt
0: gewoon mensen
1: verbazen van, wat gaat hij nou doen? Hè? Wat gaat hij Engels doen? Gaat hij Nederlands doen? Welke liedjes van zijn eigen gaat hij doen? De gasten, ze zijn natuurlijk bekend. Die heb ik al bekendgemaakt.
0: Ja.
1: Dus wat gaat er gebeuren?
0: Laten we zo meteen er even wat verder ingaan op die show. Want ik ben benieuwd gewoon ook in dat repeteren, heel dat proces daarnaartoe. Ik bedoel, dat gaat maanden aan voorbereiding zit daarin.
1: Ja.
0: Maar misschien wel leuk om daar zo even samen doorheen te lopen. Ik wil er even teruggaan naar 23 januari. Want die datum moet voor jou ook gewoon een memorabele datum zijn geweest. Want toen kwam jouw single uit.
1: Dat klopt, ja.
0: De Tas eruit, Tijuana. En ja, die single, tegenwoordig is best moeilijk om tussen het maaiveld met alle muziek uit te komen. Maar die single, die tot op de dag van vandaag, die komt gewoon overal voorbij.
1: Ja, die gaat als een speer. En we staan er ook eigenlijk versteld van. Want ja, hij is natuurlijk al bij dik 8 maanden oud. En eigenlijk is het in de beginperiode ging hij eigenlijk als een speer. En toen zag je hem eigenlijk wel stabiel blijven. Alleen waren er twee andere hele grote kandidaten die de plank gas overheen gingen. Ja. En die natuurlijk ook het hele Nederlandse publiek op stelt heb gezet. Met Serio, Zoele Zomernacht. Maar hij huppelde er gelukkig lekker achteraan. En dat wordt continu genoemd in het lijstje de 3 hits, zomerhits van Nederland.
0: Ja.
1: Er mij maar 3 staan. Maar ik word er wel bij genoemd. En daar stond ik eigenlijk versteld van. Want dat had ik nooit verwacht van die plaat.
0: Hoe leef jij zelf naar zo'n dag toe dat dan dat liedje uitkomt? Ben je dan ook al meteen van, even die eerste week is voor mij heel belangrijk? Of zeg je van, weet je, kijk, als je eigenlijk nu kijkt, heel veel liedjes gaan tegenwoordig na een paar maanden mee. En dan wordt het misschien minder of ze pakken echt inderdaad groot uit. Maar dit liedje gaat nu al heel lang mee.
1: Ja, al 8 maanden nu. En je zag hem eigenlijk in de eerste week ben ik altijd het kritischste. Dan denk ik, je gaat altijd even pieken natuurlijk. Maar deze piek was zo gigantisch. Die was al boven de 100.000 streams in 3 of 4 dagen. Ik dacht, dit heb ik nog nooit gehad, joh. Wat is er? Wat is er dan? Ja, wat is er aan de hand? Maar toen ik het liedje ook luisterde, zeg maar, kreeg de demo toegestuurd. Toen had ik al gelijk zoiets van, na 15 seconden al, dit ga ik doen.
0: Ik wist
1: helemaal niet waar het over ging.
0: Nee.
1: Die beat vond ik zo pakkend. Ik vond het zo vrolijk. Ik vond dat eerste drum geslaagd. En dan in combinatie met die blazers.
0: Jij was om.
1: Ja. Ja, ik was gelijk. Ik de tapste uit die guana. Ik zei, ik weet begon niet wat het is.
0: Maar dat maakt niet uit.
1: Ik zei, we gaan hem doen. Het hebben we hem gedemoed eigenlijk. En iedereen was zo positief dat we hem ook in één keer naar voren hebben geschroefd. Want we wouden hem eigenlijk later pas uitbrengen. Want het is natuurlijk een zomerplaat. En we brachten hem uit in januari.
0: Ja.
1: Dus eigenlijk was het niet zo heel logisch. Alleen we hadden gewoon zoiets van, we gaan het gewoon doen.
0: Ja.
1: En nu zie je eigenlijk ook richting de zomer dat hij eigenlijk pas tot zijn recht aan het komen is. En alle tijd krijgt om door te stromen.
0: Ja, geweldig man. We gaan hem draaien op de radio bij J&D. Ik zou het leuk vinden als jij me zo aankondigt.
1: Oké, lieve luisteraars van Radio J&D. Hier is mijn laatste nieuws.

0: Een oud liedje, maar nog steeds gewoon. Lijkt het alsof hij vorige week uitgekomen is. Want zo vaak komt hij voorbij hier op de radio bij J&D onder andere. Maar eigenlijk in iedere kroeg of iedere plek waar je aan stand ligt, wordt het liedje gewoon gedraaid.
1: Ja. Ja, het blijft verrassend. Het is van de sportkantine tot aan een skiert ergens in Oostenrijk. Tot aan Spanje.
0: Pisa.
1: Tot aan de Costa.
0: Ja.
1: Het is heel erg mooi mee te maken. Zeer zeker. Ik had het niet verwacht. En, ja, ik hoop eigenlijk nog dat hij door gaat pakken. We staan in de top 30 van de Nederlandstalige top 40. Dus voor de mensen die niet weten waar het over gaat. Dat is een lijst. Daar word je ingetipt. En dan ga je waarschijnlijk de top 40 bereiken van heel Nederland. En ja, daar staan we op nummertje 19 nu. En volgens mij wordt er vandaag weer bekendgemaakt of we er überhaupt nog in staan.
0: Dat zou gaaf zijn.
1: Ja.
0: Hey, maar het mooie is, want ik bedoel, wat jij nu zegt ook, bij muziek is het helemaal niet meer gek tegenwoordig dat het wat langer duurt voordat een lied eigenlijk als het ware echt doorbreekt of in ieder geval in lijsten komt. Dat kan tegenwoordig best wel een aanloopperiode hebben. En met dit liedje, hoe lang het al meeloopt, ja, is het zeker niet onwaarschijnlijk dat het nog gaat gebeuren.
1: Ja, het zal echt hopen zijn. Ja, daar heb ik mijn eerste top 40 hit bereikt en ondanks alle muziek wat uitkomt, ja, blijft het toch natuurlijk bijzonder.
0: Ja.
1: Dus ik hoop eigenlijk echt wel na 4-5 weken dat er toch nog in te staan. Ik ben stiekem aan het kijken.
0: Je bent even direct de live.
1: Ja, ik ben stiekem aan het kijken of we er nog in zitten. Het is de vraag.
0: Vast wel.
1: Ja, ik ben aan het zoeken, maar misschien zit ik wel aan de verkeerde lijst.
0: Zou ik zo wel kunnen. Ik vind het nog wel een mooie vraag. En misschien heb jij daar niet een sluitend antwoord op, Sander. Maar wat is nou een typische Sander Kwartenplaat?
1: Nou, dat vind ik eigenlijk wel. Dat is aan een van mijn eerste liedjes. Tenminste, het eerste liedje wat ik voor mijn eigen zoon heb gemaakt. Dat is het liedje Mijn Jongen. Heb ik persoonlijk het meeste mee. Is een liedje wat ik eigenlijk altijd naar mijn kinderen toe zing. En dat was ook een liedje wat ik eigenlijk, daar had ik eigenlijk helemaal niks van verwacht. Dat was gewoon een liedje wat ik op wou nemen als herinnering, zeg maar, aan mijn pasgeboren zoon. En dat heeft toen zo zijn leven geleefd in Nederland. Heel veel gender reveals mogen doen. Op een gegeven moment kreeg ik te horen, ja, waarom heb je niet mijn meisje ervan gemaakt? Ik zei, ja, omdat ik geen dochter heb. Ik zei, het is echt een persoonlijk liedje.
0: Ja, ja.
1: Veel mensen zeggen van, ja, dat is jammer, want ik heb een dochter. Ik vind de tekst zo mooi. Maar ja, ik kan hem niet draaien, want ik heb een dochter. Daar heb ik er mijn meisje van gemaakt. En toen ging het nog harder. Toen stond ik echt op heel veel gender reveals. Was het een meisje of een jongen. En toen sneed het mes aan twee kanten. Toen wist ik helemaal niet wat ik meemaakte.
0: Bizar eigenlijk, dat het liedje met zoveel gevoel voor jezelf en eigenlijk gewoon iets wat heel persoonlijk is. En dat het zo gedragen wordt door zoveel mensen.
1: Ja, dat is veel mensen halen daar denk ik toch gewoon ook het gevoel uit wat ik ook destijds had met het liedje. En dat is wel bijzonder, dat raakt wel.
0: Het lijkt me zo mooi dat je zanger bent en in de studio een liedje opneemt waar voor jezelf zoveel in zit. En dat je dat gevoel dan ook bij zoveel mensen op een bepaalde manier kunt overbrengen. Want dan is het eigenlijk geslaagd.
1: Ja, en dat is ook het grappige aan dit liedje. Als je in de lijsten kijkt bij mij op Spotify, zeg maar, dan zie je eigenlijk het liedje op de achtergrond verdwijnen. En dat is jammer, want ja, het is natuurlijk heel commercieel. Alleen, ja, het is een gelegenheidsplaat, zeg ik altijd. Ja. En dat merk je wel ook aan de streams. Maar in Nederland durf ik wel te zeggen dat iedereen, wie Sander Kwarten kent, denkt mijn jongen of mijn meisje absoluut, wel heel erg hoog in de top 3 heb staan, zeg maar.
0: Hoe is dat voor live optredens voor jou? Want ik kan me voorstellen dat je ooit gewoon gevraagd wordt om dat liedje natuurlijk speciaal te zingen.
1: Ja, zeer zeker. En het gekke is tegenwoordig dat de jongens of meisjes van 18 of 16 naar me toe komen van, jongen, waar blijft mijn jongen of mijn meisje nou? Want daar zitten we op te wachten, denk ik van, ja, jongen, je bent 18 jaar. Wil jij niet lekker een uptempo plaat horen van mij?
0: Precies.
1: Ja, die willen ze ook horen. Maar ook mijn jongen moet gewoon gedaan worden. En dat vind ik wel bijzonder. Ja, want er zijn jonge ventjes van 18 die daar al een bepaald gevoel bij hebben. Of die denken, die denkt misschien aan zijn vader. Of wat, die kan je eigenlijk door alles bij verbeelden. Het is een soort, je raakt er mensen mee. Ik zie mensen soms wel eens huilen of gewoon emotioneel worden. En dan denk ik, wauw, daar krijg je zoveel kippenvel van.
0: Absoluut.
1: Dat is raar, ja.
0: Ik vind het zo'n mooi liedje dat ik vind dat we hem eigenlijk sowieso vaak op de radio moeten draaien. Maar we gaan hem in elk geval nu draaien. Het liedje komt uit 2018.
1: Ja.
0: Dus dat liedje loopt ook al echt lang mee.
1: Ja, dat klopt. Hij blijft gewoon gaan. En ik zeg al, over waar ik kom, moet ik hem eigenlijk wel doen. Dus dat is wel bijzonder om dat het allemaal zo blijft leven, zeg maar.
0: Fantastisch. We gaan hem draaien op de radio. Zo meteen blikken we er even uit op jouw concert en wat er allemaal nog komen gaat. Maar eerst, liedje uit 2018 van jou, Sander Kwarten, Mijn Jongen.

0: regel eruit, pomp je erin.
1: Ja, zo gaat die goed.
2: En wat doen we met het tuinafval?
3: Container Nederland.
2: Oh ja.
4: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon La Beau in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar extensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabeau.nl. Salon La Beau met BEAU.
5: Container.

0: Vakspecialistbrabant.nl.
1: Wie gaat er mee naar buiten?
2: Naar buiten!
1: Ja, de goedkoopste veranda.nl maakt het mogelijk. Al vanaf 10 euro per maand je eigen overkapping.

0: 4 september, 013 Tilburg. Sander Kwarten live in concert. Tickets scoor je via www.sanderkwarten.nl.
1: Dit is Radio DND. Elke dag.
2: Jouw Nederlandse dag.
1: Bij JND hoor je thuis.
2: 1 uur.
3: Goedemiddag, dit is de ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Ronald Remmelswaan. Boerenactiegroepen roepen op om niet te snel te oordelen over het dodelijke ongeluk gisteren op de A59. Bij een botsing in een file die was ontstaan door tractoren vielen 2 doden en 6 gewonden. Wacht eerst de feiten af, zegt Agractie. En ook Farmers Defence Force vindt het niet fair om direct actievoerende boeren de schuld te geven. In Limburg hebben ze last van 2 natuurbranden, net over de grens in Duitsland en België. De veiligheidsregio heeft tientallen meldingen gekregen van rook en stank. In het oosten van België woedt sinds gisteren een veenbrand die zich nog steeds uitbreidt. De natuurbrand in Duitsland, vlakbij Aken, is onder controle. Marokkaanse veiligheidstroepen hebben aan de grens van de Spaanse enclave Ceuta honderden mensen tegengehouden. Het zouden geen Marokkanen zijn, maar mensen uit andere Afrikaanse landen. Op de socials was opgeroepen tot een nieuwe bestorming van Ceuta, maar de grens wordt nu veel beter bewaakt dan een paar weken geleden. En in Ommen in Overijssel was de politie een paar uur druk met een man met een vuurwapen. Hij werd daarmee eerst op straat gezien en later in een woning. Het huis werd omsingeld en de politie probeerde contact met de man te krijgen. Hij is uiteindelijk opgepakt voor bedreiging en wapenbezit. Het zou gaan om een uit de hand gelopen ruzie. Dan het weer van Weer Online. De buien trekken via het oosten het land uit. Dan komt de zon af en toe tevoorschijn. Het is 20 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Morgen minder warm met afwisselend wolken en zon. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
1: JND Verkeer.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat 160 kilometer file in het land op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Bij Barneveld 10 minuten vertraging. Het is extra druk op de A1 doordat de A12 in oostelijke richting is afgesloten voor werkzaamheden. Kapotte auto op de A2 Maastricht-Eindhoven bij knooppunt Leenderheide. 10 minuten vertraging daar. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. De andere kant op 10 minuten vertraging bij Zaltbommel. A12 Duitse grens Arnhem. Vakantieverkeer onderweg vanuit de grens naar Duiven. 9 kilometer en een kwartier vertraging. Spoedreparatie houdt de rechterrijstrook van de A67 dicht vanuit Venlo naar Eindhoven. Dat is bij knooppunt Leenderheide. 10 minuten vertraging daar. En altijd nog 20 minuten oponthoud door de grenscontroles op de A76 vanuit Geleen naar Keulen. Vanaf knooppunt Kunderberg rijdt het langzaam. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Wil jij ook weer voluit kunnen lachen zonder dat je je schaamt voor je gele tanden? Spits dan nu je oren, want met 1 professionele betaalbare bleekbehandeling van Clean Your Smile uit Zonnebreugel ga je de toekomst weer stralend tegemoet. Kijk snel op www.cleanyoursmile.nl. Nu ook gebitsreiniging met de nieuwste technologie van Airflow.
6: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
7: Ping, ping, ping, ping, ping.
6: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
8: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Je hengelt het voordeel zo binnen.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.

0: J&D, is 1 uur geweest. En wij hebben nog steeds hoog bezoek hier in de studio. Want bij ons tegenover mij zit Sander Kwachten. Die op dit moment flink aftelt richting 4 september. Want dan zijn jij met je eigen concert, Sander, in 013 Tilburg. Niet zomaar een zaal, maar er wordt één grote spectaculaire avond. En eigenlijk alle fans van jouw muziek, maar ook gewoon van jou persoonlijk, die moeten daar zeker te weten bij zijn.
1: Jazeker, ja, die mag je niet missen.
0: Die mag je niet missen, dus als je nu zit te luisteren en je denkt van nou weet je, ik wil daarbij zijn. Er zijn nog kaarten, wees er snel bij. Volgens mij via de website van 013 Poppodium.
1: Ja, klopt. Ja.
0: Daar kun je
1: ja.
0: ze scoren.
1: En sanderkwatten.nl, daar kom je ook gelijk rechtstreeks op de link zeg maar van 013.
0: Ja, ja. Nou, iedereen die nu luistert, gewoon naar die website gaan, kaarten scoren en daarbij zijn vrijdag 4 september. Het is al over een goede 3 weken en dan gaat het van start.
1: Ja.
0: Geweldig man.
1: Ja, lekker.
0: Hey, hoe lang ben je al bezig met de voorbereidingen voor zo'n show? Want ik kan me voorstellen, je zei al, je gaat het met de Mickey Visser Band doen.
1: Ja.
0: Dat is sowieso een band waar je u tegen zegt. Die hebben al zoveel gespeeld, maar die zijn zo onwijs goed. Maar het lijkt me ook gewoon een eer om met dat soort mensen te werken.
1: Ja, dat is het ook. Het is de beste band van Nederland. En ik heb met zijn vader mogen spelen, 5 jaar geleden, met Marcel. En nu met Mickey zelf. En geweldig. En daar doe ik het eigenlijk ook voor. Het is ook gewoon eigenlijk echt een droom voor mezelf om dat gewoon te kunnen doen. En ja, we gaan als het goed is ook alles opnemen. Dus er komt waarschijnlijk ook Sanderkwatten live. Een live versie uit, weer van alle platen. En dat zijn eigenlijk de dingetjes waar ik het allemaal voor doe.
0: Ja, want dat zijn gewoon ook de herinneringen aan zo'n avond. Maar ook gewoon jou op een andere manier.
1: Ja, zeker. Hè. Mensen kan het natuurlijk ook horen. Oh ja, als mensen mij nog niet kennen van, ja, wat zingt hij eigenlijk allemaal wel? En is het live wel goed? En dan kunnen ze de live CD aanzetten. En dan krijgen ze een beetje het gevoel bij een live optreden.
0: Ja. Geweldig.
1: Ja.
0: Het draait die avond om jou en je fans natuurlijk daar in 013 Tilburg. Maar je hebt ook gastartiesten, vrienden van de show.
1: Ja, vrienden van de show, ja.
0: Wie zijn erbij?
1: Nou, dat is een goed oud collega en een goede vriend, John West.
0: Ja.
1: Ja, daar ben ik enorm fan van. En natuurlijk zijn compagnon mag niet ontbreken, Lange Frans.
0: Ja.
1: Dat is het gouden duo, zeg ik altijd.
0: Zeker.
1: En natuurlijk Robert Pater heb ik een duet mee opgenomen. Dat is het liedje Ik Leef Mijn Leven. En die mag ook niet ontbreken. Dus ik heb 3 vrienden uitgenodigd, om het zo maar even te zeggen. Wie dan... ook tijd laten horen die avond.
0: Hey, en als we dan muzikaal kijken, uiteindelijk ga jij veel van jezelf laten horen, maar ga je misschien wat uitstapjes maken die mensen niet van jou hadden verwacht?
1: Nou ja, dat is natuurlijk nog eventjes de vraag. We zijn wel met wat dingetjes bezig en ik probeer eigenlijk wat dingetjes te horen te brengen waar ze totaal van mij niet verwachten. Ze denken van, hè, zingt hij dat ook? Dus de avond die zit nog vol met verrassing.
0: Van de andere kant heb jij ook wel een luxe probleem omdat jij zoveel liedjes hebt.
1: Ja, we moeten ook echt serieus gaan selecteren van wat vinden wij nou dat we moeten doen en niet moeten doen. Kijk, en dan pakken we natuurlijk de lijst van Spotify erbij van wat wordt meest gestreamd, meeste aangevraagd. En daar houden we natuurlijk wel rekening mee qua keuze. Alleen zijn er ook gewoon heel veel liedjes van het oude repertoire van mij, die gewoon nog heel vaak aangevraagd worden. Dat ik denk van jongen, ja, dat plaatje dat is gewoon bijna 15 jaar geleden, man. En dat zijn ook weer jonge ventjes wie het ontdekken en... Ja, ik wil die plaat horen. Dus ja, we gaan ook gewoon zeer zeker wat oudere segment houden. Dat gaat ook te horen komen. Zeker waar.
0: Ik kan me voorstellen dat het heel moeilijk is. Want jij vertelde net ook bij het liedje van Mijn Jongen. Dat is zo'n liedje wat misschien niet meteen iedereen op 1 heeft staan in zijn lijstje. Maar wel een liedje waar iedereen onbewust misschien heel erg fan van is. Omdat ze denken dat heeft een betekenis. En zo heb je natuurlijk best wel veel liedjes die misschien niet meteen op 1 staan op Spotify. Maar wel gewoon voor iedereen herkenbaar zijn. En ook aan jouw stijl.
1: 100%. 100%. En wij kijken natuurlijk allemaal. We meten allemaal op Spotify. Dat is een beetje de nieuwe meetlint, om het zo maar even te zeggen. Van wat is populair en niet.
0: Ja.
1: Maar toch merk je gewoon als je op privéfeesten komt. En ze boeken daar een Sanderkwatten. En dat is dan gewoon... Ja, een van de eerste liedjes gewoon aanvragen. Dus dat zijn wel gewoon echt gewoon mensen die gewoon echt alles vandaag één waarderen. En dat is wel leuk.
0: Lijkt me zo gaaf dat je dat meemaakt en dat als artiest dat je daar komt en dat ze gewoon een van je eerste liedjes aanvragen.
1: Ja, echt waar. Ik sta er soms echt van te kijken van, jongens, een plaat van 15 jaar oud, die zing ik niet meer. Ja, toch moet je hem doen. Ja, dan doen we hem maar. Ja, dat is leuk. Ja, dat is echt leuk.
0: Ja, dat is wel een kerst op de taart van alles wat je gewoon in die jaren gedaan hebt.
1: Zeer zeker, ja.
0: Hey, nogmaals, voor iedereen die daarbij al zijn, 013 Tilburg, score je tickets via sanderkwarten.nl, toch? Sanderkwarten.nl of via de website van Poppodium 013 in Tilburg. Het wordt een avond vol verrassing, als ik het jou zo hoor vertellen. En ja, met alle respect, maar gewoon meer dan 30 miljoen streams heb je naam staan, Sander.
1: Ja.
0: Dat is echt veel, hè?
1: Ja, dat is best veel, ja. Maar ja, ik zeg al, ik kijk altijd naar boven en ik kijk niet vaak naar beneden. En dat moet ik wel eens vaker gaan doen, want ja, je wil natuurlijk alleen maar meer en meer. Maar je mag soms ook wel eens kijken natuurlijk wat je zelf bereikt hebt. En ik ben er ook enorm trots op. Maar we zijn hebberig en we willen gewoon
0: gas.
1: Ja, we zijn gedreven.
0: Ja, precies.
1: Nee, maar we moeten wel een streven hebben natuurlijk. Dus voor
0: absoluut,
1: nou wel wat meer bij te knallen.
0: Geweldig. We gaan een verjaardag de tijd in. Toen maakte jij het liedje met je moeder eens te maken. En ik vroeg jou net, wat is nou echt een typische Sander Kwartenplaat? Maar die was wel even weer een uitstapje volgens mij.
1: Ja, het was eigenlijk een beetje een gimmick-achtig liedje. Ik was bij Emil Hartkamp in de studio destijds. En dit liedje hadden ze geschreven. En die zat eerst in een andere jas. En toen hebben ze mij die plaat laten horen. En toen kwam die niet echt uit de verf. En later hebben ze hem in een tempo-jasje gestopt. Maar ik vond de tekst zo uitdagend. Ik vond, het is een gedurfd liedje. Het is natuurlijk een liedje met een knipoog. Maar ik weet gewoon dat er heel veel mensen op een verjaardag of in een kroeg... vaak worden grapjes gemaakt over je schoonmoeder.
0: Ja.
1: Dat is wederzijds wat dat wel eens gedaan. Op en ik vond het eigenlijk wel een leuk gimmick-achtig dingetje eigenlijk. Van, het gaat vaak over de schoonmoeder en dat maken ze een grap. Maar eigenlijk durven ze niet te maken. En ik zeg eigenlijk gewoon in het liedje van... ik heb met je moeder lekker niks te maken. Eigenlijk zeg ik iets voor de mensen wat... Wat eigenlijk gezegd wordt, maar de meeste mensen niet durven zeggen.
0: Maar het is ook nog eens een keer een heel gezellig liedje geworden, gewoon.
1: Ja.
0: Nou, we gaan hem eruit draaien, als je het vindt. Sander Kwarten, liedje van vorig jaar. Met je moeder niks te maken bij J&D.
2: Nou zit je klaar.

0: Op zoek naar nieuwe velgen of banden? Kijk dan op onlinevelgen.nl. De grootste velgenshowroom van Nederland. Het grootste aanbod lichtmetalen velgen en banden. Kijk op onlinevelgen.nl of kom langs in onze showroom. De Maas 19 in Best. Onlinevelgen.nl. Huur niet duur bij Luc Verhoeven Machineverhuur. Bij Luc Verhoeven Machineverhuur in Dudel huur je machines en materieel voor elk project. Voor de grote ondernemer of de kleine klusser. Bij ons huur je hoogwerkers, verrijkers, graafmachines, wieladers, heftrucks en nog veel meer. De machine zelf oppikken in Dudel of op locatie laten bezorgen is geen enkel probleem. Ook is het mogelijk om voor langere periodes te huren tegen een nog scherpere prijs. Check het complete assortiment op lucverhoeven.com of huur direct en bel 085-4860-333.
1: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
2: Je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Magnesium Sporttabletten met vitamine C. Goed voor de weerstand tijdens en na het sporten. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Goedemiddag, dit is Radio JND.
4: Jouw Nederlandse dag.
5: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
6: Voel mij zo free.
7: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
8: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
7: Wow, dit is echt nice.
8: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
9: Ondernemers, opgelet.
0: Ben jij je lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000 of kijk op storeplay.nl. Zit je met restpartijen ijzer of metaal en heb je geen idee waar je ermee naartoe moet? Dan hebben wij de oplossing voor je. Van der Weijden Metals in Best. Wij wegen jouw ijzer of metaal en rekenen direct met je af. Ook plaatsen wij kosteloos grote of kleine containers bij bedrijven en particulieren. Handig toch? Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk dan op vanderweijdenmetals.com of kom langs in Best.
4: De nieuwe J&D

ik krijg er zoveel zin in de zomer van. En ja, de zomer is niet ver van ons weg, want ja, vandaar 30 graden. Morgen 25, en dat is onze J&D Zomertour in Moergestel. Wordt één groot feest, kan ik jou vertellen. En dat gaat morgen van start om 1 uur in de middag. We hebben echt een berg aan artiesten. En jij kan erbij zijn door gewoon naar Moergestel te komen. Het Sint-Jansplein, de Radio J&D Zomertour in samenwerking met de horeca Moergestel. Wil je erbij zijn morgen? Toegang is gratis. En morgenochtend om 9 uur komt de timetable online. En dan kun je dus lezen wanneer jouw favoriete artiest langskomt. Dus hou dat zeker in de gaten. Het was één grote gezellige boel. En het weer ziet er heel goed uit. Justin de Wild, zometeen Cheerio hier. En George McRae, Rock Your Baby hoor je zometeen. Eerst Wesley Klein. Dit is...

0: Amsterdamse dag. Bij J&D hoor je thuis.
1: Bij J&D. Radio J&D.

In de strijd voor de zomerrit van het jaar. Tenminste, het mag gezegd worden, dit is gewoon de zomerrit van het jaar. Samen met die van Rutger van Barneveld. Want ja, er is geen plek waar je voorbij kunt komen of één van deze twee singles komen voorbij. En trouwens, die Tinto de Verano van Joey Nicolai zou ook al misschien in dat lijstje voorbij kunnen gaan komen. Je hebt J&D aanstaan, geniet van je weekend. Django, Nelis zijn erbij. We gaan vanavond naar de kroeg. En ook Jury Plezier komt eraan naar George McRae. Rock Your Baby.

0: Tijdens de J&D Zomertour in Moergestel. We hebben het over Django Wagner en Nedis Leeman. We gaan vanavond naar de kroeg. George McRae voor met Rock Your Baby. Het is 2:10 bijna. Bart Smits is binnen. Hij loopt hier ergens in het pand rond. Tijd geworden voor de nieuwe Radio J&D Successchijf. In handen sinds gistermiddag van Joeri Blijzier. Zijn nieuwe single heet Mijn Hart Is Geen Hotel.
1: De Radio J&D Successchijf.
2: De Radio J&D Successchijf.
1: Joeri Blijzier. Mijn Hart Is Geen Hotel.
2: Jouw Nederlandse dag.
3: Hoi, hier Joeri Blijzier en mijn nieuwe single Mijn Hart Is Geen Hotel is deze week de Radio J&D Succes.

0: Radio JND.
1: Jij weet vast nog wel dat ik je zei. Jij doet me denken aan morgen.

Jorde, Yves Berends samen met Donnie. Er is geen liedje wat van Donnie eigenlijk ondergewaardeerd is gebleven. Die man die blijft gewoon hits maken als water. En iedere keer weet hij weer een andere artiest te strikken. Hey, het is bijna 2 uur. Bart Smits is binnen. Zometeen na 2 uur hoor je helemaal op de radio. Daarna nog Peter de Graaf en de JN30 helemaal non-stop. De lijst die je gisteren gehoord hebt tussen 3 en 6. Dan nog een keer helemaal non-stop tussen 6 en 8 uur vanavond. Kortom, ik wens je een mooie zaterdag. En wellicht spreken we elkaar morgen in Moerestel tijdens de radio JND. Zomer toe hem. Zometeen veel plezier met Bart. En ik heb nog voor je Wesley Bronkhorst. Je moet nu maar...

0: and it burns, burns, burns. The ring of fire, the ring of fire, the ring of fire, the ring of
1: fire. Stap in de wereld van Van Happen Containers en groei met ons mee. Want we zijn op zoek naar allrounders die kunnen sorteren, rangeren en werken met een loader op het dynamische productieterrein.
2: Kom werken bij Van Happen Containers. Maak het verschil.
1: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
3: Hier is hij dan, de nieuwste hit van Gero.
4: Tweedehandsauto!
3: Hallo, met wie?
5: Hoi, met mij! Heb je niet wat snellers?
3: Oké, komt-ie.
5: GTI, tweedehands!
3: Oh, we zijn zo weer terug.

0: Zilverenberg 37. Of kijk op www.geroauto.nl.
1: Wij werken hard aan een goede start. Ga voor APK, onderhoud en reparatie van personen- en bedrijfswagens. Naar autoservicevaneik.nl. Of kom langs op de Dommel 18B in Best. Autoservice van Eijk.

0: vloerverwarming.nl.
1: Vloerverwarming zelf leggen? Kan ik vloerverwarming zelf leggen?
2: Jazeker, vloerverwarming kun je zelf leggen. Ga naar vloerverwarmingzelfleggen.nl en bekijk de superhandige instructievideo's.
1: Ik ga meteen kijken. Vloerverwarmingzelfleggen.nl.
3: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780 exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, Born Electric. Build for business.
2: In twee muisklikken uw offerte op
1: vloerverwarmingzelfleggen.nl.
4: Maatwerk, eikenhouten tafels met onderstel en accessoires op maat gemaakt. Bezoek onze showroom in Heeswijk-Dinter. Geopend van woensdag tot en met zaterdag van 9 tot 1 uur. Kijk op woodandwork.nl.
5: Een vakantie aan de Spaanse Costa del Sol is pas compleet met een bezoekje aan stamcafé Torremolinos. Bij ons de lekkerste broodjes en Hollandse snacks, live muziek, voetbalwedstrijden op groot scherm en natuurlijk veel gezelligheid. U vindt ons direct aan de boulevard tegenover Hotel Rio Nautilus. Voor meer informatie kijk dan op www.stamcafetorremolinos.com of volg ons via Facebook. Stamcafé Torremolinos, de gezelligste kroeg aan de Costa del Sol.
6: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft Luiers het EU-ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
7: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
8: Goedemiddag, dit is de ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Ronald Remmelswaan. In Nijmegen is vannacht een man overleden toen de politie hem in zijn woning wilde aanhouden. Het gebeurde na een melding over geschreeuw van de man. Toen de politie hem probeerde op te pakken, liep het helemaal uit de hand. Hij verzette zich en weet niet goed waarna hij overleed. Landbouworganisatie LTO roept leden op zich altijd aan de wet te houden. Ga dus niet met tractoren de snelweg op, want dat mag niet, zegt LTO. Boerenactiegroepen Agractie en Farmers Defence Force roepen op om niet te snel te oordelen over het dodelijke ongeluk gisteren op de A59. Bij een botsing in de file ontstaan door tractoren vielen 2 doden. Bij Israëlische luchtaanvallen in Zuid-Libanon zijn 9 mensen omgekomen, onder wie 3 kinderen. Er vielen ook 11 gewonden. De luchtaanval zou gericht zijn op een woning en er wordt nog gezocht naar overlevenden. De Libanese premier veroordeelt de actie, ook omdat hij niet op militaire doelen was. En in Limburg is vannacht op mysterieuze wijze een auto in een boom beland. Het gebeurde volgens regiozender L1 bij de afslag Valkenburg op de A79. De bestuurder kwam met de schrik vrij en meldde zichzelf op het politiebureau. Daar begrijpen ze ook niet hoe de auto in de boom terecht is gekomen. Dan het weer van Weer Online. De buien trekken via het oosten het land uit. Dan komt de zon af en toe tevoorschijn. Het is 20 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Morgen minder warm met afwisselend wolken en zon. En dat is over het ANP Nieuws op Radio JND.
9: Ja, dankjewel. Dan kijken we eventjes naar de situatie op de wegen. Geen auto in de boom, maar wel een geschade caravan. En dat gebeurt op de A2, Maastricht richting Eindhoven. Tussen Maastricht Airport en Urmond. Je verliest daar 10 minuten. En dat heeft ook mee te maken dat daar de rechte rijstrook dicht is. Nog steeds de A2, maar dan Maastricht richting Eindhoven. Tussen Budel en het knooppunt Leenderheide over 8 kilometer doe je er daar 5 minuten langer over. En dat komt dan door een kapotte auto. A12, Arnhem richting de Duitse grens. Tussen Zevenaar en de Duitse grens, 17 minuten. Het verkeer wordt daar via de af- en oprit geleid. Heeft te maken met de grenscontrole. Dan de A67, Venlo richting Eindhoven. Tussen de afrit Zomeren en knooppunt Leenderheide, 11 minuten. Er is daar een spoedreparatie aan het wegdek. De rechte rijstrook is daarom dicht. Het gaat verder op de A73. Nijmegen richting Maasbracht tussen knooppunt Ewijk en de afrit Nijmegen. 3 minuten daar. En de laatste, dat is de A76. Geleden richting Keulen tussen knooppunt Kunderberg en de Duitse grens. Over 2 kilometer doe je er daar een klein half uurtje langer over. Heeft ook te maken daar met een grenscontrole. Het verkeer wordt ook daar via de af- en toerit geleid. Dan de controles. Er is er eentje gezien. Oppassen op de A17. Roosendaal richting Dordrecht. Daar staan ze te controleren bij 6.7.
10: Pideco Stucadoors bedrijf zoekt enthousiaste collega's en ZZP'ers uit Brabant en Limburg om hun team te komen versterken. Ben jij degene die we zoeken en ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging? Ga naar Pideco.nl en neem contact op. Pideco Stucadoors bedrijf. Al 30 jaar een begrip in Eindhoven en omstreken. Pideco.nl.
0: Heb jij zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avondje uit.
11: Van den Akkerbomen, de leiboomspecialist. De allermooiste leibomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leiboomspecialist.
12: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Iced Tea van 1,5 liter per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
13: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
14: Bedrijf of personenauto?
15: BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg heeft altijd 70 occasions op voorraad.
16: De monteurs zijn snel en vakkundig. In totaal onderhoud, reparatie, airco-service en APK 1 en 2.
15: En gratis vervangend vervoer.
16: Dus voor bedrijfs- en personenauto's BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg.
15: Industrieweg 27 in Oorschot.
17: U zoekt een hond- of katvriendelijke vloer?
18: Grindkeizer.nl.
17: Keizerlijke vloeren. Ook voor alle huisdieren.
19: En Jack, wat vind je van het schilderwerk?
20: Ik zeg hey, van Marius, ja dat is echt oké.
21: Binnen- en buitenschilderwerk, van je woning of bedrijfspand, kiest Palmarius. Meester in meesterwerk. Ga voor de vrijblijvende offerte naar schildersbedrijfpalmarius.nl.

0: Smits.
1: Ja, ja, present gemeld. Het weekend gaat zometeen verder met Sander Kwarten. Laat me na Emma Heesters. Dit is Hartenbreker.

0: Sander Kwarte, de man die een hit heeft op dit moment met de Tapster uit Tijuana. En dit liedje is alweer van 2 jaar geleden. Laat me horen je hier op J&D. Dat is het...
1: Het weekend van J&D.
2: Bart Smit.
0: Inderdaad, er is het tijd voor om het weekend eventjes met je door te nemen. Het is het laatste weekend van de bouwvak voor de regio Zuid. Nou, hoe zit het met jou? Heb je de vakantie er al op zitten? Of heb je het nog lekker in het vooruitzicht? Als iedereen dadelijk terug is, dat jij tegen je collega's kan zeggen... nou, succes, tot over 3 weken. Ja, lekker gevoel is dat. Het is natuurlijk ook gewoon weekend. En je weet het, in het weekend bepaal jij de playlist hier bij Radio J&D. Dus jouw favoriete liedje op de radio... kan ook gewoon in het laatste weekend van de bouwvak voor je geregeld worden. 085-760-9936. Of gebruik de gratis te downloaden Radio J&D app. Kun je ook gewoon even een berichtje sturen. Komt dat hier aan in de studio. En dan wordt jouw favoriete liedje gewoon hier ten gehore gebracht op de radio. Nou, Suzanne en Freek hoef je in ieder geval niet meer aan te vragen. Want kwijt, die ga je zo meteen horen. Direct naar Roy van Nuland. En bij jou zijn...

0: Jouw Nederlandse dag.
1: Jouw Nederlandse dag.
0: Radio JND.
2: Die eerste week met jouw voelt als vakantie. Beetje chillen.

0: thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
1: Dommel 18. Dommel 18, de gezelligste grill en bar van Eindhoven. Voor een onbezorgde avond genieten. Reserveer via dommel18.nl.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tet naar Beter Bed.
3: Goedemiddag, dit is Radio JND.
4: Jouw Nederlandse dag.
5: Die opvallende elektrische bestelwagen van Radio JND al gespot? Dat is een Farizon, geleverd door Mana Bedrijfswagens. Kies net als Radio JND voor volledig elektrisch rijden. Bekijk de voorraad of plan een proefrit op mana-bedrijfswagens.nl. Farizon, born electric, built for business.
6: Oh, heerlijk. Heb jij ze ook al geproefd?
7: Huh, wat bedoel je?
6: De gehaktballen van de Ballenkoning.
7: De Ballenkoning?
6: Ja, gewoon het lekkerste balletje van Nederland. www.ballenkoning.nl.
7: Nou, klinkt goed. De Ballenkoning.
8: Home is where the heart is.
9: Nou, je kan beter zeggen, home is where the heart is. Want met een haard van Rijkers haal je pas echt sfeer in huis. Bezoek de showroom in Os en ontdek de vele mogelijkheden van een eigen haard. Rijkers Haarden, uw 5-sterren specialist.
8: Rijkers Haarden.
9: Kijk op rijkerssfeerhaarden.nl.
10: Hey, weet je waar ze nu ook de ballen van de Ballenkoning verkopen?
11: Martin Zwerts, Bosdijk in Eindhoven.
6: Ik zei het toch, gewoon het lekkerste balletje van Nederland. Kijk ook op ballenkoning.nl.
12: Grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement. Ook bij je thuis.
13: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.
14: Is bij de buren het gras groener? Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs. Als u zegt...

0: Dakspecialistbrabant.nl.
1: Holy moly!
2: Ja, dat is Holy uit Oosterwijk.
3: Duitse kwaliteit kozijnen en schuifdeuren in kunststof en aluminium.
2: En altijd met hoog rendementsglas.
4: Holy kozijnen, daar heb je leven lang plezier van.
2: Voor een messcherpe offerte naar holykozijnen.nl.
5: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en fit en een stevig evaluatiegesprek voeren.
6: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
5: En verzekerd zijn.
7: Oh ja, verzekering.
5: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
8: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle tapas vanaf 89 cent. Lidl, je verdient het.
9: Voor alle mannen die thuis iets goed hebben te maken, dit is je kans. Win bij Willem in de Ochtendshow een dinerbon van 100 euro bij Dommel 18 in Eindhoven. Geef jouw geliefde met wie jij iets goed te maken hebt op via de J&D WhatsApp. Stuur ons haar naam en telefoonnummer en een goede reden. En onze love doctor Willem Bakker belt jouw geliefde op om haar te verrassen. Een dinerbon van 100 euro bij Dommel 18 in Eindhoven. Win je bij Willem in de Ochtendshow. Elke dag.
10: Jouw Nederlandse dag.
9: Bart Smits.

spijt is voor later. De versie van Martin Morero. En er komt een appje binnen van Monique. Ik kan haar blij maken met een liedje van Jeffrey Hezen. Zet ik even op de lijst. Eerst Etienne Alvarez. En ik zou het willen schreeuwen van de toren. En straks een weekendkeuze.

0: Nederlandse dag. Jouw Nederlandse dag.
1: JND. Radio JND.
0: Bij JND hoor je thuis. Hoor je thuis.
2: Radio JND.
3: Dreetje!
4: Hey Mart, deze is van mij.

0: André Hazes en Mart Hoogkamer. Zij is van mij. Zometeen kijken we naar de binnengekomen appjes. Maar eerst is het tijd voor...
1: De J&D Weekendkeuze.
0: Inderdaad, de weekendkeuze van vandaag, van zaterdag 15 augustus. Ja, het klinkt allemaal heel officieel en dat is het ook wel een beetje. Het liedje wat je zojuist hoorde werd gezongen door André Hazes en Mart Hoogkamer. En één van die twee staat vandaag op het podium van de weekendkeuze. En dat is geworden... Mart Hoogkamer. Twee liedjes van deze man staan lijnrecht tegenover elkaar. En het is zometeen aan jou de taak om een keuze te gaan maken. Ben je er klaar voor? Let dan goed op, want dit zijn de liedjes.
1: Keuze A.
0: En keuze A is Mart Hoogkamer en Feest in de Tent. Als je dat liedje zometeen op de radio wil horen, dan stuur je me een appje met de letter A. Licht.

0: Maar ja, wat staat er tegenover?
1: Keuze B.
0: En dat is het allernieuwste. Kroegen in de hemel. Zogezegd van Mart Hoogkamer. En dat is keuze B.

0: bijen.
1: Ik hoor het je bijna denken, wat is die lastig vandaag?
0: Is veel te kort en hij mist dat elke dag. Elke slok smaakt naar...
1: Ja, toch moet je het hier even mee doen. Even een kleine resume. Vandaag in de weekendkeuze Mart Hoogkamer met op keuze A... feest in de tent en op keuze B kroegen in de hemel. De A of de B mag je nu gaan appen naar 085-760-9936. En je krijgt, laten we zeggen, een kwartiertje de tijd. Ondanks dat hij lastig is, krijg je 15 minuten de tijd. En binnen dat kwartier moet je stem binnen zijn. Het klinkt streng, maar ja, dat is het natuurlijk ook wel een beetje. Nou, je mag nu gaan appen. Ik ben benieuwd welk liedje dat zo meteen het winnende liedje gaat worden. Nou, dan kijken we nog eventjes naar de binnengekomen appjes. Ik zou graag een vriend voor het leven van John en Corrie willen aanvragen. Speciaal voor mijn ouders José en Emiel. Groetjes Anoushka.

0: Home in Progress. Voor kunststof kozijnen, deuren en veranda's. Maar ook voor uw raamdecoratie bent u bij ons aan het juiste adres. Wij staan voor kwaliteit, duurzaamheid en goede service. We komen graag bij u langs voor het maken van een vrijblijvende prijsopgave. Kijk ook eens op onze website homeinprogress.nl. Home in Progress. Met dubbel S.
1: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
2: Stap in de professionele wereld van sminkengrim.nl. Daar vind je smink, glitters, schablonen, penselen, maar ook leuke cursussen en workshops. Je allermooiste creatie? Je fixt het wel met sminkengrim.nl.
3: Heel veel halen, heel weinig betalen. Patrick Pleister, nu Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow! En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Zit er even helemaal doorheen. Ik ben kapot.
5: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
4: Wat zeg je?
5: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
4: Hoe dan?
5: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon, herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
4: Wauw, dat klinkt goed.
5: Frozen Cryo, Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
6: Hallo, waar gaan we heen met dat afval?

0: eens op rolcontainernederland.nl.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
0: Rolcontainer huren? Ga voor scherpe tarieven naar rolcontainernederland.nl.
2: Ben je op zoek naar betaalbare plus-size damesmode?
3: Kies je Prachtmaat.
2: Prachtmaat.
3: Dan weet je dat het goed staat.
2: De nieuwste trends, de nieuwste mode. Shop op prachtmaat.nl. Of kom naar onze showroom aan de Vlietberg 24.

0: 2 uur.
1: Goedemiddag, dit is het ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Michiel Frazenstorm. Tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben in Den Haag de toegang naar de A12 geblokkeerd. Ze hielden op een kruispunt al het verkeer tegen en liepen daarna naar de Utrechtse baan waar velen zijn gaan zitten. De actie was niet aangekondigd bij de gemeente en er is politie aanwezig. Na het dodelijk ongeluk op de A59 is goed nagedacht of de actie wel moest doorgaan, zegt iemand van Extinction. Gisteren vielen bij een botsing in de file, die was ontstaan door tractoren, 2 doden. Maar volgens Extinction is de klimaatcrisis te belangrijk om de actie te cancelen. Wel hebben enkele activisten afgezegd. In het zuidoosten van Turkije zijn 5 mensen omgekomen bij een ongeluk met een busje. Daarin zat een familie die onderweg was naar een bruiloft. Het busje kreeg klapband en crashte. Onder de doden zijn 2 kinderen. Bij het ongeluk in Turkije raakten ook 11 mensen gewond. 3 zijn er slecht aan toe. En Nederland stuurt blushelikopters naar het oosten van België om te helpen bij het bestrijden van een veenbrand. Het vuur in de Hoge Venen wordt groter en groter. Er staat een gebied in brand van 16 vierkante kilometer. Omdat de bodem uit turf bestaat, woedt de brand ook ondergronds en dat maakt het blussen lastig. Het weer van Weer Online. Een mix van wolken en wat zon. De meeste zon in het zuiden. Tussendoor ook een paar buien. In het noorden is het 20 graden. In het zuiden met 30 graden nog tropisch. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
2: Ja, Michiel, dankjewel. Dan kijken we even naar de situatie op de wegen. De verkeersinformatie krijg je van de ANWB. We beginnen op de A2. Maastricht richting Eindhoven tussen Weert-Noord en Leende nog 4 minuten daar. Dan de A12 Arnhem richting de Duitse grens tussen Knooppunt Oudijk en de Duitse grens. 11 minuten, dat heeft te maken met een grenscontrole. Het verkeer wordt daar via de af- en toerit geleid. Ook een grenscontrole op de A76 Geleen richting Keulen tussen Knooppunt Kunderberg en de Duitse grens. Je verliest daar ruim een half uur. Ik zei het al, komt daar dus door een grenscontrole. En ook daar wordt het verkeer via de af- en toerit geleid. Dan wordt er ook gecontroleerd op je snelheid. Even oppassen op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Staat daar te controleren bij 83,9. En ook op de A58 Breda... Bergen op Zoom in de richting van Breda. Dus de andere kant op, bij 74,8. En de laatste, die staat op de A17. En ja, ze staan er nog steeds. Roosendaal richting Dordrecht bij 6,7. Binnen nu en een paar minuten weten we welk liedje van Mart Hoogkamer er heeft gewonnen. Dat heeft allemaal te maken met de weekendkeuze. En ja, je kunt het verschil nog maken door een A of een B naar de studio te appen.
3: Wat heb jij nou aan? Is dat jouw bedrijfskleding? Man, ga even naar Geffen.
4: Maar weer.
3: Voor bedrijfskleding van Schijndel. Die heeft voor ieder vak het juiste pak. Inclusief bedrukking van je bedrijfslogo.
5: Van Schijndel.
6: Kerkstraat 7 in Geffen.
5: Bedrijfskleding.
7: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
8: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
9: Heeft u problemen met uw laptop of desktop? Of zoekt u een nieuwe? Bij PC-discounter Valkenswaard repareren ze al ruim 13 jaar alle merken vakkundig en snel. Daarnaast hebben ze een ruim assortiment nieuwe en refurbished laptops en desktops tegen zeer scherpe prijzen. En uit voorraad leverbaar. Kom voor de beste service naar de PC-discounter op de Lenerweg 95 Valkenswaard. Of kijk op pcdiscounter.nl.

0: Smit.
1: Kleine voorsprong moet ik zeggen voor keuze A en de weekendkeuze. Welk liedje dit gaat worden hoor je zo meteen. John West komt eraan na Jan Biggel.
2: Bij J&D hoor je thuis.
1: Ons moeder Zee nog.
2: Radio J&D.
3: Beste vrienden.

0: Ja, volgens mij heeft John West ook al de hele tijd nog niet in de weekendkeuze gestaan. Nou, misschien volgende week.
1: De J&D weekendkeuze.
0: Eerst maar eens eventjes deze weekendkeuze doorzien te komen. Zaterdag 15 augustus. En ja, op het podium staan twee liedjes tegenover elkaar. Van niemand minder dan Mart Hoogkamer. Keuze A, feest in de tent. En op keuze B, kroegen in de hemel. Ja, het is toch nog even een spannende strijd geworden, want keuze A heeft een hele tijd voorgestaan. Daarna heeft keuze B toch eventjes de meerderheid gehad. En het mag vandaag geen gelijkspel worden. Kortom, een lastige opgave dus. Je kunt het verschil nog maken door een A of een B te appen. Want ja, ik heb nog niet op de knop gedrukt. En dan heb je gewoon nog alle kans. Maar het kwartiertje is om. En de directie is vandaag gewoon weer aanwezig. Dus ik moet streng zijn. Dan komt hij nog een beetje binnen. Ik moet streng zijn. Ik moet zo meteen op de knop gaan drukken. Want de tijd is om. Je kan er niet heel veel meer extra tijd bij gaan smokkelen. Ik ga niet aftellen, maar ik ga op een onverwacht moment op de knop drukken. Ja, dat was die. En dan is er geen weg meer terug. Je kent de spelregels. Als je stem nu nog binnenkomt, mag ik hem niet meer meetellen. Ja, er kwam net op de valreep nog de letter B binnen. En die kwam van Anoushka. Nou, Anoushka, ik heb goed nieuws voor je. Je was nog binnen de tijd. Dus de B telt nog gewoon mee. En wat ik nu zie, ja, dat mag ik eigenlijk nog niet zeggen, maar ga het stiekem toch doen. Dat de B die Anoushka net stuurt, zou nog wel eens het verschil kunnen maken. Want ik zei daar straks al, keuze A stond eventjes voor. Maar het lijkt er nu toch op dat met slechts een paar stemmen verschil, er is eigenlijk maar één stemverschil misschien zelfs wel, zou het dan toch keuze B gaan worden? Ik laat je niet langer in spanning, want het winnende liedje verschijnt inmiddels op mijn scherm. En het is inderdaad keuze B geworden. Met slechts twee stemmen verschil. Mart Hoogkamer en Kroegen in de Hemel. En we gaan ervan genieten. Het winnende liedje dus in de weekendkeuze. Straks nog Lotje. Maar eerst de winnaar, Mart Hoogkamer.

Lotje was dat. Het weekend van J&D. Dat gaat zo meteen verder met André van Duin als de zon schijnt. Ja, dan ben je net een beetje te laat, André, want de bewolking in Brabant die neemt toe. Gelukkig gaat daarna het zonnetje wel weer schijnen. Straks kijken we nog eventjes uitgebreid naar het weer. Eerst is hier helemaal Hollands en Titanic.

Adjel, ja, denk je dat dit liedje afkomstig is? Ja, inderdaad, 2018, het lijkt veel korter geleden. Davina Michelle was dat en het duurt te lang. Er komt een appje binnen van Delano. Hij wil graag Ja Man horen met Altijd Altijd 2.0. En dat ga ik dan bij deze voor je in orde maken. Jouw favoriete liedje op de radio kan ook zomaar voor je geregeld worden. Laat even in een appje weten wat het dan mag zijn. 085 760 9936.

0: Live in concert met John West, Lange Frans en Robert Pater. 4 september, 013 Tilburg. Sander Kwarten live in concert. Tickets scoor je via www.sanderkwarten.nl.
1: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
2: Goedemorgen!

0: Bart van Sochel Mortelcentrale. Nu ook online bestellen via specieshop.nl.
1: Hey, ben je er weer?
2: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
1: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
2: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
1: Ja, lekker.
3: Een klein gebaar brengt

0: ondernemer? Maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon. Born Electric. Build for business.
1: Goedemiddag. Dit is Radio JND.
2: Jouw Nederlandse dag.
3: Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
4: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen. Op kika.nl.
5: Altijd al een premium automerk willen rijden? Zoals Audi, Mercedes, een Mini Cabrio, Volkswagen of Volvo? Trendycars.nl in Zon doet je een voorstel waar je geen nee tegen kan zeggen.
6: Trendycars.nl, top occasions tegen de scherpste prijzen.
5: Bekijk ons aanbod op de site of kom naar Eckersrijd.
6: Trendycars.nl, onderdeel van MH Cars BV.
7: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
8: Custer's Facilities. Dat is een van de meest veelzijdige facilitair dienstverleners van heel Nederland. Wij zijn al ruim 50 jaar uw partner voor de facilitaire ondersteuning van uw organisatie bij projecten, evenementen en calamiteiten. Van veeg- en reinigingswerkzaamheden tot een verhuislift. En van evenementhekken tot verkeersmaterialen. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Je vindt Custer's Facilities op industrieterrein De Hurk in Eindhoven of kijk op custersbedrijven.nl/facilities.
9: Op zoek naar een nieuwe uitdaging met afwisseling? Solliciteer dan bij Custer's Facilities. Kijk op custersbedrijven.nl/facilities voor de vacatures.
2: De nieuwe J&D app.

Senna en Sven bestijgen met vuurwerk. Het hangt in de lucht, maar het is geen vuurwerk. Want het wel is, dat ga ik je nu vertellen. We kijken namelijk eventjes naar het weer. Nou, vanmiddag dan wordt het nog redelijk warm. De temperaturen zijn namelijk goed. 27 tot 30 graden. Wel is het bewolkt. En ja, daar komt hij dan toch. Het hangt inderdaad in de lucht. En ik zei het al, het is geen vuurwerk. Want het wel is, het is namelijk regen. En dat kan mogelijk nog gepaard gaan met onweer. Nou, later gaat gelukkig het zonnetje weer schijnen. De wind is matig en die komt uit het noordoosten. Nou, dan kijken we nog eventjes naar de komende dagen. Dan is het een stuk minder warm. Goed nieuws dus voor de mensen die niet zo goed tegen de hitte kunnen. De temperatuur die is zo tussen de 22 en 25 graden. Wel neemt de kans op regen toe. Nou, daar moet je dan voor wat betreft het weer eventjes mee doen. Goed nieuws dus als je de hitte een

Monique Smit en Niet naar huis. Morgen is het zover, de Radio J&D Zomertour. Dat allemaal op het Sint-Jansplein in Moergestel. Ja, en onder andere Joeri Plaisier is erbij. Laat hij dan ook net de Radio J&D successchijf te pakken hebben. Die hoor je zo meteen. Ook Samantha Steenwijk en Wolter Kroes met Slapen doen we s'nachts. Eerst een J&D Classic in handen van Elvis. Return.

0: Django. Eenzaam, alleen en verloren. Het weekend van J&D, dat gaat zo meteen na 4 uur verder met Peter de Graaf. Ik wens je alvast veel plezier bij Peter. En daarna nog de J&30, de hele lijst non-stop. Ik laat je voor vandaag alleen met Robert van Hemert en Kimberly Fransens. Ik zal er zijn en ik wens je alvast een fijne zaterdagavond.
1: Wanneer het donkerst in je hartje gevangen houdt en de kleur in je leven nog slaapt.

0: Energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je kantoor of bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont en hebben mooie oplossingen voor het MKB. Weten hoe? Kijk op energy.nl. Energy, met de E van impact.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
2: Oh my god.
1: Zo dus.
2: Wauw.
1: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
3: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.

0: 4 uur.
1: Goedemiddag, dit is het ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Michiel Frazenstorm. De politie heeft de blokkadeactie van Extinction Rebellion in Den Haag beëindigd. Tientallen klimaatactivisten blokkeerden een tijdje op de Utrechtse baan de toegang naar de A12. De actie was niet aangemeld bij de gemeente en burgemeester Van Zanen gaf bevel tot ontruiming. Daarop bracht de politie de activisten over naar arrestantenbussen. De natuurbrand in het oosten van België is de ergste in de Belgische geschiedenis. Dat zeggen de burgemeesters van twee dorpen in de buurt. In natuurgebied Hoge Venen is al 16 vierkante kilometer in rook opgegaan. Andere EU-landen helpen de Belgen mee met blussen. Ons land heeft 2 blushelikopters aangeboden. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft tot nu toe 1 hulpverzoek gekregen van een Nederlander in het aardbevingsgebied in Indonesië. Het eiland Flores is getroffen door een beving met een kracht van 7,7 en het dodental staat op zeker 40. Ook waren er bevingen bij Sumatra en het buurland Papua-Nieuw-Guinea. En de luchthaven bij Catania op het Italiaanse eiland Sicilië heeft het vliegverkeer weer opgestart. Het vliegveld ging deze week dicht vanwege een uitbarsting van de vulkaan Etna. As kon het vliegverkeer in gevaar brengen. De luchthaven van Catania is de op 4 na drukste van Italië en reizigers moeten nog rekening houden met vertragingen. Het weer van Weer Online. In het binnenland de meeste buien, soms met onweer, tussendoor ook wat zon. Het is 22 tot 29 graden. Morgen blijft het droog met af en toe zon en het is nog wat koeler dan vandaag. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A67 Venlo-Eindhoven wordt nog steeds aan de vangrail gewerkt bij knooppunt Leenderheide na een ongeluk vanochtend. 3 kilometer file en 10 minuten vertraging. Aan de grens op de A76 vanuit Geleen 2 kilometer file en 10 minuten vertraging. En 50 Emmeloord richting Zwolle, een kwartier extra reistijd. Tussen Kampen-Noord en knooppunt Hattemerbroek door de file van 7 kilometer. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Café Downtown in Playa del Ingles. Geniet van Belgische biertjes, zelfgemaakte gehaktballen en frietjes stoofvlees. Regelmatig live artiesten en live sportuitzendingen. Kijk op grancanariadowntown.com. Bruin Café Downtown, waar het altijd feest is.
4: Een vakantie aan de Spaanse Costa del Sol is pas compleet met een bezoekje aan stamcafé Torremolinos. Bij ons de lekkerste broodjes en Hollandse snacks, live muziek, voetbalwedstrijden op groot scherm en natuurlijk veel gezelligheid. U vindt ons direct aan de boulevard tegenover Hotel Rio Nautilus. Voor meer informatie kijk dan op www.stamcafetorremolinos.com of volg ons via Facebook. Stamcafé Torremolinos, de gezelligste kroeg aan de Costa del Sol.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
6: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
7: U wilt gewoon de beste sierbestrating voor uw tuin tegen een leuke prijs? Kom dan naar Slegers,
8: officieel dealer van NBI. Inspiraton en Excluton.

0: Tegenover hoofdingang Maxima Medisch Centrum Veldhoven.
1: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
2: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
1: Zonnebrandcreme?
3: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.

van gehad. Het Zuidoosten gaat weer aan de gang. Ja, in Brabant zijn ze al eventjes aan de gang. Het mooie weer is voorbij. Het regent zo nu en dan. En af en toe een wolkje motregen boven de provincie. Goedemiddag, wij zijn JMD. Tot 6 uur kan ik je gezelschap houden met nu Guido van der Graaf. En ik kom terug.

0: Ja, gouden combinatie toch? Vincent. En Henk Dissel.
1: Doe mee, want we leven om te feesten. Dus proost vandaag met mij.
0: En proost vandaag met mij. Hey, de line-up van de J&D Pleinfeest in Boergestel. We gaan zometeen een mooi aantal artiesten bekendmaken. Maar eerst Tom Jones en It's Not Unusual.
2: It's not unusual.

0: jij die leuke, vlotte dame die op part-time basis veel geld wil verdienen? Kom dan ons team versterken bij massagesalon You and Me in Eindhoven. Stuur je mail naar info@youme.nl of kijk op de website youme.nl. Griekse ei, U-M-I.nl.
1: Wie gaat er mee naar buiten?
2: Naar buiten!
1: Ja, de goedkoopste veranda.nl maakt het mogelijk. Al vanaf 10 euro per maand je eigen overkapping.
3: De goedkoopste veranda.nl.
1: Met 10 jaar garantie.
4: Stap in de wereld van happencontainers. Want voor onze vuilnis, kraan en haakwagens zijn we op zoek naar chauffeurs. Niet het juiste rijbewijs? Dat haal je gewoon tijdens je werk op onze academy.
5: Kom werken bij Van Happen Containers. Maak het verschil.
6: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
7: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Alleen dit weekend nog de 15 mm OSB 3 constructieplaat voor maar 11,49 per stuk. Karwei, maak het mooier.
8: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
9: Nieuwe en gebruikte bouwmaterialen?
10: En nooit te veel betalen.
9: Ga ze bij de vleuten halen?
10: 25.000 vierkante meter.
9: Goedkoper dan de bouwmarkt. En alles op voorraad. Dus direct inlaaien.
10: De slimme vakman begint zijn bouw bij de Vleut in Best. Van der Vleuten Bouwmaterialen. Boslaan Zuid 13 in Best. Of kom naar devleut.com.
11: Bestel nu ook eenvoudig online.
12: Goedemiddag. Dit is Radio JND.
13: Jouw Nederlands.

0: Specialistbrabant.nl.
1: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
2: Dat klinkt als onze frietwagen. Onze frietwagen maakt op locatie onbeperkt echte verse friet en snacks. Perfect voor feesten en evenementen. En bij ons altijd keuze uit minimaal 12 verschillende snacks. Kijk op onzefrietwagen.nl.
3: Deze week in de bonus. AHA rode en gele paprika los, 1 plus 1 gratis. Alle Starbucks gekoeld, ook 1 plus 1 gratis. En diverse AHA barbecue spiezen, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Stap in de wereld van Happercontainers en groei met ons mee. Want we zijn op zoek naar allrounders die kunnen sorteren, rangeren en werken met een loader op het dynamische productieterrein.
5: Kom werken bij Van Happercontainers. Maak het verschil.
4: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
6: Dit is J&D. En iedere dag word je hier wakker met een lach.
7: Jouw Nederlandse dag start hier.
6: Willem Bakker en de J&D Ochtendshow.
7: Iedere werkdag van 7 tot 9.
6: Willem Bakker. Alleen bij Radio J&D.
8: Willem met de Ochtendshow.
7: Dag van 7 tot 9.
6: Elke dag.
9: Jouw Nederlandse dag.
6: Beter.

Ik ben oké. Hey, we hebben er een beetje een jaar lang naartoe geleefd. Het is morgen dan eindelijk zover. 16 augustus. Het staat het Sint-Jansplein in Moergestel opnieuw in het teken van de muziekdivers onder ons. Met een geweldige ja-line-up kan ik je wel melden. En eigenlijk moet je bellen van wie zijn er morgen eigenlijk niet. Het is een gigantisch pleinfeest allemaal op het Sint-Jansplein in Moergestel. Een heel mooi Hollands amazing spektakel. Ja, wie kun je zo'n beetje verwachten morgenmiddag allemaal? Ja, ze komen eigenlijk allemaal voorbij. Vigge de Lits komt voorbij, Jan Biggel komt voorbij, Roem van Zels komt langs. Django Wachter komt voorbij, Bob Offenberg komt voorbij. Ja, het is eigenlijk te veel om op te noemen. Eigenlijk komen ze allemaal voorbij. Zo'n 30-tal artiesten morgenmiddag op het Sint-Jansplein in Moergestel. Ja, komt ons zien, hè. Voldoende drank is er ook aanwezig, niet onbelangrijk. Voldoende te eten, dus het spektakel gaat beginnen. Het plein is om 1 uur morgenmiddag geopend, dus mooi als je erbij bent. Nu, deze man.

het is heerlijk genieten jouw zaterdagmiddag zo uit te zingen. Wesley Bronkhorst, Ruud Hebieke. Ja, gezellig daar. Hè. Het was in 1976 dat die Fransman Jacques Morali de band oprichtte, de Ritchie Family. Later in de tijd bedacht diezelfde Fransman ook nog The Village People. In 1976 hadden ze de hit met The Best Disco in Town. Dit is de American Generation.

soms zijn er van die nummers waar je nooit genoeg van krijgt. Dit is er één van. Je kunt hem eigenlijk 101 keer draaien. Yves Berense en Zin in jou. Hey, goedemiddag, JND. Een mooie appje krijg ik via de appbox van JND. Op 085-7609-9936. Mocht je nog een favoriet nummer willen beluisteren deze middag, dan kun je even doorappen. We gaan er straks misschien nog eentje uithalen. De app hij stroomt lekker langzaam vol op zaterdagmiddag. We halen er eentje uit. Goedemiddag, JND. Onze maatje Roen, die tikt vandaag de 50 jaar aan. Zijn haren is hij inmiddels al helemaal kwijt, maar nu wordt hij ook officieel Abraham. Draai AUB wat van Jannes, want hij trakteert vanavond op bier om zijn rimpels weg te drinken. Ja, dat gaan we zeker doen. Jannes komt er zo meteen aan. Daarvoor nog Kafke met ouder worden. Ja, Jeroen, rimpels wegdrinken. Ja, ik ken het hoor. Dit is hier Corrie Konings en we doen er nog een keertje over.

0: Heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: Maatwerk, eikenhouten tafels met onderstel en accessoires op maat gemaakt. Bezoek onze showroom in Heeswijk Dinter. Geopend van woensdag tot en met zaterdag van 9 tot 1 uur. Kijk op woodandwork.nl.
2: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, born electric. Build for business.
3: Hallo, Arjen Oosterom hier. Ben jij van plan om binnenkort iets te vieren? Bel Habets Event Support. Je kan het zo gek niet bedenken, of zij regelen het.
4: Kijk op habets-event-support.nl voor meer informatie.
5: Mam, waar is mijn zwemband?
6: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
7: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
8: Geeft ruimte.
3: Binnenkort een feestje? Bel Habets Event Support. Of neem een kijkje op habets-event-support.nl. En zij regelen het voor je.
9: Dit is Radio DND. Elke dag.
10: Jouw Nederlandse dag.
9: Bij JND hoor je thuis.
10: 5 uur.
11: Goedemiddag, dit is Daan P. Nieuws op Radio JND. Ik ben Michiel Frazenstorm. Na de blokkadeactie van Extinction Rebellion in Den Haag zijn alle demonstranten opgepakt. Het zijn er volgens de politie zo'n 40. Ze blokkeerden vanmiddag de toegang naar de A12. Toen burgemeester Van Zanen ervan hoorde, moest de actie direct worden gestopt. Maar geen enkele demonstrant luisterde daarnaar. Buitenlandminister Berendsen vindt het belangrijk om de Belgen te helpen bij het bestrijden van de grote veenbrand in de Ardennen. Hij zegt dat Nederland onder andere een Chinook-helikopter naar België stuurt. Die kan duizenden liters water boven een brand uitstorten. Het vuur in natuurgebied Hogeveen ontstond gisteren en werd snel groter. Er worden steeds meer doden geteld na de zware aardbeving in Indonesië bij het eiland Flores. Zeker 47 mensen zijn om het leven gekomen. Reddingswerkers zoeken onder het puin van ingestorte gebouwen naar overlevenden. EU-baas Ursula von der Leyen heeft de Indonesiërs ook hulp aangeboden. En 100 trimsalons zitten volgens Omroep West met de handen in het haar. Ze hebben het zo druk dat ze hun klanten nee moeten verkopen. De drukte komt doordat meer en meer mensen een labradoedel in huis hebben. Die zijn volgens hondentrimmers heel schattig, maar het verzorgen van een vacht kost nogal wat tijd. Het weer van Weer Online. Er vallen buien, soms met onweer, tussendoor ook wat zon. Morgen blijft het droog met af en toe zon. Het wordt een stukje koeler dan vandaag, 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
9: JND Verkeer.
12: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Ook grenscontrole 2 kilometer file op de A76 vanuit Geleen bij de Duitse grens een kwartier vertraag. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
13: Wij werken hard aan een goede start. Ga voor APK, onderhoud en reparatie van personen- en bedrijfswagens naar autoservicevaneik.nl. Of kom langs op de Dommel 18B in Best. Autoservice van Eik, zet zoden aan de dijk.
14: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
15: Pluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas Bosch 18 volt klompoor Easy Impact van €139 voor €89,99. Dat zeg ik.
16: Heb jij zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avondje uit.
10: J&D.

0: Pieter de Graaf.
1: Ja, de finale van het weekend van J&D. Iets even na 5 uur. Zometeen Gerard Joling. Ik hou er zo van. Maar Justino Martin en Lil Klein.
0: Bij J&D hoor je tijd.
1: Hier is Gabber.

Het was een zomerhit in 2006. Eigenlijk ontstaan, ook nog als een grap ook nog. Het was dat de heren samen voor de spiegel stonden in hun Hawaii-bloesjes. Dat was onder andere Daan de Boer en Juro Luijtsrich. En dat ze tegen elkaar zeiden van nee, ga het niet doen, joh. Ga het echt niet doen. We staan echt zwaar voor lullen op deze manier. Nou, kom op, joh. Die aanzeg moet ook B zeggen. Ze hebben het toch gedaan.

Ja, we blijven nog even ruim 40 minuten te gaan nog. Je hoorde Douwe, Bob en Bo. En mag ik nog even blijven? Ja, natuurlijk mogen we nog even blijven tot 6 uur. Ja, de app, hij loopt lekker vol bij je in de 085-760-9936. Zo meteen komt er toch een mooie verzoekplaat voorbij. Ik

Michael van Hoorn, ik hoorde je op jouw JND Laten We Dromen. Hij werd meerdere keren aangevraagd in de JND-app. Onder andere door Sjaak, Samantha, Willemij...

0: Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
1: Van den Akkerbomen, de leiboomspecialist. De allermooiste leibomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leiboomspecialist.
2: Ondernemers, opgelet.
3: Ben jij je lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000 of kijk op storeplay.nl.
4: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon La Beau in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar extensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabeau.nl. Salon La Beau met B-E-A-U.
5: En Jack, wat vind je?

0: ermee.
1: Grillsbedrijf Palmarius.nl.
2: Wil jij ook weer voluit kunnen lachen zonder dat je je schaamt voor je gele tanden? Spits dan nu je oren, want met één professionele betaalbare bleekbehandeling van Clean Your Smile uit Son & Breugel ga je de toekomst weer stralend tegemoet. Kijk snel op www.cleanyoursmile.nl. Nu ook gebitsreiniging met de nieuwste technologie van Airflow.
3: Op zoek naar een duurzame vloerbedekking? Denk eens aan siergrind of marmerstone van de Grindkeizer Sumatrastraat in Den Bosch. Kijk op grindkeizer.nl voor een keizerlijke vloer.
4: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
5: Goedemiddag. Dit is Radio JND.
6: Jouw Nederlandse dag.
7: Nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland. En ontdek jouw nieuwe e-bike.

0: Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets.
1: Home is where the heart is.
2: Nou, je kan beter zeggen, home is where the heart is. Want met een haard van Rijkers haal je pas echt sfeer in huis. Bezoek de showroom in Os en ontdek de vele mogelijkheden van een eigen haard. Rijkers Haarden, uw 5-sterren specialist.
1: Rijkers Haarden.
2: Kijk op rijkerssfeerhaarden.nl.
3: Klaar voor een frisse start?
4: Let's go!
3: Het is back to school bij Mediamarkt. Houd je outfit altijd klaar met de Beko energiezuinige 7 kilo wasmachine voor €329. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
5: Is bij de buren het gras groener? Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.
6: Die opvallende elektrische bestelwagen van Radio JND al gespot? Dat is een Farizon, geleverd door Mana Bedrijfswagens. Kies net als Radio JND voor volledig elektrisch rijden. Bekijk de voorraad of plan een proefrit op mana-bedrijfswagens.nl. Farizon, born electric, built for business.
7: Op zoek naar nieuwe velgen of banden? Kijk dan op onlinevelgen.nl. De grootste velgenshowroom van Nederland. Het grootste aanbod lichtmetalen velgen en banden. Kijk op onlinevelgen.nl of kom langs in onze showroom. De Maas 19 in Best. Onlinevelgen.nl.
8: Huur niet duur bij Luc Verhoeven Machineverhuur. Bij Luc Verhoeven Machineverhuur in Dudel huur je machines en materieel voor elk project. Voor de grote ondernemer of de kleine klusser. Bij ons huur je hoogwerkers, verrijkers, graafmachines, wieladers, heftrucks en nog veel meer. De machine zelf oppikken in Budel of op locatie laten bezorgen is geen enkel probleem. Ook is het mogelijk om voor langere periodes te huren tegen een nog scherpere prijs. Check het complete assortiment op lucverhoeven.com of huur direct en bel 085 4860 333.

0: Schommel 18, de gezelligste grill en bar van Eindhoven. Voor een onbezorgde avond genieten. Reserveer via dommel18.nl.
1: Dommel 18, grill en bar.
2: Rolcontainer huren? Ga voor scherpe tarieven naar
3: rolcontainernederland.nl.
4: Radio J&D presenteert
5: de Radio J&D Zomertour.
4: Zondag 16 augustus, Pleinfeest Moergestel. Met optredens van Django Wagner, Amag, Jan Biggel, Jeroen van Zelst, Justin de Wild, Rutger van Waardeveld, Stef Eckel, Nelis Leeman, Robert Pater, Mickey van Wijk, Even Serieus, Chris Bauer en vele anderen. Eén groot Hollands mezingspectakel op het Sint-Jansplein in Moergestel.
5: De Radio J&D Zomertour.
4: 16 augustus.
5: Pleinfeest Moergestel.
4: Toegang helemaal gratis. Elke dag.
5: Jouw Nederlandse dag.

Dennis Leeman. Ook hij is er morgen bij op het Sint-Jansplein in Moergestel. Ik ga je nog één keer uitnodigen. Morgenmiddag vanaf 1 uur in Moergestel op het Sint-Jansplein. Wij zijn er allemaal van J&D. En jij natuurlijk ook, hè? Gezellig! Marian Weber en Amore.

maand deze week het nummer van Yuri Plezier en Mijn Hart Is Geen Hotel. Ik mag jou beluisteren, of bedanken moet ik zeggen, beluisteren. Dat is heel wat anders, hè. Mag ik je bedanken voor het luisteren? Ik ga je achterlaten zometeen met Frans Bauer en een leugentje om bestwil.

0: in de professionele wereld van sminkengriem.nl. Daar vind je smink, glitters, schablonen, penselen, maar ook leuke cursussen en workshops. Je allermooiste creatie? Je fixt het wel met sminkengriem.nl.
1: Oh, heerlijk. Heb jij ze ook al geproefd?
2: Huh, wat bedoel je?
1: De gehaktballen van de Ballenkoning.
2: De Ballenkoning?
1: Ja, gewoon het lekkerste balletje van Nederland. www.ballenkoning.nl.
2: Nou, klinkt goed. De Ballenkoning.
3: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
4: Wist je dat er ook een ballenwinkel is? Hier vind je het complete Ballenkoning assortiment, maar dan voor thuis. Je vindt de Ballenwinkel aan de Rijsneweg 8 in Eindhoven.
1: Ik zei het toch, gewoon het lekkerste balletje van Nederland. Kijk ook op ballenkoning.nl.
4: Kijk ook eens op ballenwinkel.com.
5: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
6: Grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement.
7: Ook bij je thuis.
8: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.
9: Vloerverwarming zelf leggen? Kan ik vloerverwarming zelf leggen?
10: Jazeker. Vloerverwarming kun je zelf leggen. Ga naar vloerverwarmingzelfleggen.nl en bekijk de superhandige instructievideo's.
9: Ik ga meteen kijken. Vloerverwarmingzelfleggen.nl.
11: 4 september, 013 Tilburg. Sander Kwarten live in concert.
12: Met John West, Lange Frans en Robert Pater.
11: 4 september, 013 Tilburg. Sander Kwarten live in concert. Tickets scoor je via www.sanderkwarten.nl.
13: Vloerverwarming leg je zelf. Ga voor advies naar www.vloerverwarmingzelfleggen.nl.
14: Dit is Radio DND. Elke dag.
15: Jouw Nederlandse dag.
14: Bij JND hoor je thuis.
15: 6 uur.
16: Goedenavond, dit is Daan Peenius op Radio JND. Ik ben Michiel Frazenstorm. De grote veenbrand in de Belgische Ardennen komt gevaarlijk dicht bij twee dorpen. Die worden voor een deel ontruimd. Sinds gisteren is in het Belgische natuurgebied de Hoge Venen ruim 16 vierkante kilometer in vlammen opgegaan. Burgemeesters hebben het over de ergste brand in de Belgische geschiedenis. De aangehouden snelwegblokkeerders in Den Haag hebben niet lang vastgezeten. De politie zette ze met een bus af bij het stadion van ADO Den Haag. Daar zijn hun gegevens genoteerd en kwamen ze vrij. Het gaat om 40 klimaatactivisten van Extinction Rebellion. Ze blokkeerden vanmiddag 1,5 uur lang de toegang naar de A12. In het Como-meer in Italië proberen hulpdiensten een verdronken zeiler terug te vinden met een op afstand bestuurbare onderwaterrobot. Die kan tot 300 meter diep. Slachtoffer is iemand uit Milaan die op vakantie was in het Como-meer. Tijdens het zeilen kwam hij in het water terecht. Een grote zoekactie leverde niks op. En in ons land is het WK hockey begonnen en het is een prima start voor de Oranje vrouwen die hun wereldtitel verdedigen. Ze wonnen hun openingswedstrijd in Amstelveen met 2-0 van Chili. Joosje Burg en Jibbe Jansen scoorden. Nederland organiseert het WK samen met België. Het weer van Weer Online. Er vallen buien, soms met onweer. Tussendoor ook wat zon. Morgen blijft het droog met af en toe zon. Het wordt een stukje koeler dan vandaag. 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
14: JND Verkeer.
17: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
18: Wat heb jij nou aan? Is dat jouw bedrijfskleding? Man, ga even naar Geffen. Voor bedrijfskleding van Schijndel. Die heeft voor ieder vak het juiste pak. Inclusief bedrukking van je bedrijfslogo. Van
19: Schijndel. Kerkstraat 7 in Geffen. Bedrijfskleding.
20: Holy moly!
21: Ja, dat is Holy uit Oosterwijk.
22: Duitse kwaliteit kozijnen en schuifdeuren in kunststof en aluminium.
21: En altijd met hoog rendementsglas.
23: Holy kozijnen, daar heb je leven lang plezier van.
21: Ga voor een messcherpe offerte naar holykozijnen.nl.
24: Muurtje eruit, kozijntje erin.
25: Ja, zo gaat ie goed.
26: En wat doen we met het puinafval?
27: Container Nederland.
26: Mooi, ja.
28: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99.
0: En alle Ola waterijsjes voor 2,49.

0: Dag garagebedrijf Erik Pijnenburg heeft altijd 70 occasions op voorraad.
1: De monteurs zijn snel en vakkundig. In totaal onderhoud, reparatie, airco-service en APK 1 en 2.
0: En gratis vervangend vervoer.
1: Dus voor bedrijfs- en personenauto's, BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg.
0: Industrieweg 27 in Oorschot.
2: Ben je op zoek naar betaalbare plus-size diamondsmode?
3: Kies je Prachtmaat.
2: Prachtmaat.
3: Dan weet je dat het goed staat.
2: De nieuwste trends, de nieuwste mode. Shop op prachtmaat.nl. Of kom naar onze showroom aan de Vlietberg 24 in Vlijmen. Prachtmaat.
3: Dan weet je dat het goed staat.
4: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tet naar Beter Bed.
5: De JN30 wordt mede mogelijk gemaakt door onsbrabant.com. De JN30.
6: De JN30.
5: Non-stop.
3: Bij JND hoor je tijd. Radio JN30.
6: Nummer 30.

0: Eco Stucadoors bedrijf zoekt enthousiaste collega's en ZZP'ers uit Brabant en Limburg om hun team te komen versterken. Ben jij degene die we zoeken en ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging? Ga naar Vydeico.nl en neem contact op. Vydeico Stucadoors bedrijf. Al 30 jaar een begrip in Eindhoven en omstreken. Vydeico.nl.
1: Ik zit er even helemaal doorheen. Ik ben kapot.
2: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
1: Wat zeg je?
2: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
1: Hoe dan?
2: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon, herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
1: Wauw, dat klinkt goed.
2: Frozen Cryo, Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
3: Zit je met restpartijen ijzer of metaal en heb je geen idee...

0: je ermee naartoe moet? Dan hebben wij de oplossing voor je. Van der Weijden Metals Invest. Wij wegen jouw ijzer of metaal en rekenen direct met je af. Ook plaatsen wij kosteloos grote of kleine containers bij bedrijven en particulieren. Handig toch? Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk dan op vanderweijdenmetals.com of kom langs Invest.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we ook alweer?
1: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle tapas vanaf 89 cent. Lidl, je verdient het.

0: Bart van Sochel Mortelcentrale. Nu ook online bestellen via specieshop.nl.
1: JND Verkeer.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Een vakantie aan de Spaanse Costa del Sol is pas compleet met een bezoekje aan stamcafé Torremolinos. Bij ons de lekkerste broodjes en Hollandse snacks, live muziek, voetbalwedstrijden op groot scherm en natuurlijk veel gezelligheid. U vindt ons direct aan de boulevard tegenover Hotel Rio Nautilus. Voor meer informatie kijk dan op www.stamcafetorremolinos.com of volg ons via Facebook. Stamcafé Torremolinos, de gezelligste kroeg aan de Costa del Sol.
5: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, born electric. Build for business.

0: jou.
1: Nummer 15.
2: Hé hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
3: Nou?
2: Zo'n barcode met net te weinig cola.
3: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
2: Nou?
3: Zie die vrouw

0: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
1: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Jegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken voor mezelf en mijn gezin.
2: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
3: Stap in de wereld van Happencontainers. Want voor onze vuilnis, kraan en haakwagens zijn we op zoek naar chauffeurs. Niet het juiste rijbewijs? Dat haal je gewoon tijdens je werk op onze academy.
4: Kom werken bij Happencontainers. Maak het verschil.
5: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.

0: 7 uur.
1: Goedenavond, dit is Daan Peenhuis op Radio JND. Ik ben Michiel Frazenstorm. In Den Haag is een belangrijke herdenking begonnen. Bij het Indisch monument worden de slachtoffers herdacht van de Japanse bezetting van voormalig Nederlands-Indië tijdens de Tweede Wereldoorlog. Er zijn toespraken en onder andere premier Jette en de Haagse burgemeester Van Zanen leggen een krans. Hij wordt groter en groter, de veenbrand in de Belgische Ardennen. Er is in natuurgebied de Hoge Venen al ruim 20 vierkante kilometer in rook opgegaan. Honderden mensen uit twee Belgische dorpen in de buurt van de brand zijn hun huis uit. Er is voor de zekerheid ook een hotel ontruimd. Bij de traditionele schoonmaakactie op onze stranden is minder afval verzameld dan vorig jaar. Vrijwilligers hebben in twee weken tijd ruim 4000 kilo aan troep geraapt, zoals flesjes en verpakkingen. Afval dat anders in zee terecht zou zijn gekomen. Wel werden er veel meer sigarettenpeuken gevonden. Een NEC kan zich met een goed gevoel voorbereiden op de laatste voorronde van de Champions League. In de Eredivisie wonnen ze vanavond simpel met 4-1 bij Willem II. Woensdag en de week erna neemt NEC het op tegen de Noorse Bodø Glimt. De winnaar gaat naar het hoofdtoernooi van de Champions League. Het weer van Weer Online. Er vallen buien, soms met onweer. Tussendoor ook wat zon. Morgen blijft het droog met af en toe zon. Het wordt een stukje koeler dan vandaag. 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Ondernemers, opgelet.
5: Ben jij je lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000. Of kijk op storeplay.nl.
6: Koning, keizer, admiraal. Siergint kennen ze allemaal.
7: Grintkeizer.nl.
6: Siergint en marmerstoonvloeren. Ook voor uw paleis.
8: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
9: Wie gaat er mee naar buiten?
10: Naar buiten!
9: Ja, de goedkoopste veranda.nl maakt het mogelijk. Al vanaf €10 per maand je eigen overkapping. Met 10 jaar garantie.
11: De goedkoopste veranda.
12: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
13: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
14: Ik zit er even helemaal doorheen. Ik ben kapot.
15: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
14: Wat zeg je?
15: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
14: Hoe dan?
15: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon. Herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
14: Wauw, dat klinkt goed.
15: Frozen Cryo. Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
2: De JN30 wordt mede mogelijk gemaakt door onsbrabant.com.
16: JN30.
2: De JN30.
16: De JN30.

0: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Ice Tea van 1,5 liter per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
1: Mmm, dat klinkt als onze frietwagen. Onze frietwagen maakt op locatie onbeperkt echte verse friet en snacks. Perfect voor feesten en evenementen. En bij ons altijd keuze uit minimaal 12 verschillende snacks. Kijk op onzefrietwagen.nl.
2: 4 september, 013 Tilburg. Sander Kwarten live in concert.
3: Met John West, Lange Frans en Robert Pater.
2: 4 september, 013 Tilburg. Sander Kwarten live in concert. Tickets scoor je via www.sanderkwarten.nl.
4: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon La Beau in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar extensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabeau.nl. Salon La Beau met BEAU.
5: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
6: Wie gaat er mee naar buiten?
7: Naar buiten!
6: Ja, de goedkoopste veranda.nl maakt het mogelijk. Al vanaf €10 per maand je eigen overkapping.
8: De goedkoopste veranda.nl.
6: Met 10 jaar garantie.
9: Custers Facilities. Dat is een van de meest veelzijdige facilitair dienstverleners van heel Nederland. Wij zijn al ruim 50 jaar uw partner voor de facilitaire ondersteuning van uw organisatie bij projecten, evenementen en calamiteiten. Van veeg- en reinigingswerkzaamheden tot een verhuislift. En van evenementenhekken tot verkeersmaterialen. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Je vindt Custers Facilities op industrieterrein De Hurk in Eindhoven of kijk op custersbedrijven.nl/facilities.
10: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
9: Op zoek naar een nieuwe uitdaging met afwisseling? Solliciteer dan bij Custers Facilities. Kijk op custersbedrijven.nl/facilities voor de vacatures.
11: Nieuwe en gebruikte bouwmaterialen?
12: En nooit te veel betalen.
11: Gaan ze bij de vleuten halen?
12: 25.000 vierkante meter.
11: Goedkoper dan de bouwmarkt. En alles op voorraad. Dus direct inlaaien.
12: De slimme vakman begint zijn bouw bij de Vleut in Best. Van der Vleuten Bouwmaterialen. Boslaan Zuid 13 in Best. Of kom naar devleut.com.
13: Bestel nu ook eenvoudig online.
14: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland? Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
15: Elke dag!
16: Jouw Nederland!

0: De Radio JND Successchijf.
1: De Radio JND Successchijf.
0: Jori Blaizier. Mijn hart is geen hotel.
1: Jouw Nederlandse dag.

0: beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
1: Tegel eruit, boompje erin.
2: Ja, zo gaat ie goed.
3: En wat doen we met het tuinafval?
4: Container Nederland.
3: Oh ja.
5: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor 9,95 op vitepro.nl.

0: je thuis. 8 uur.
1: Goedenavond, dit is Daan Benius op Radio JND. Ik ben Michiel Frazenstorm. Door de veenbrand in de Belgische Ardennen is sinds gisteren al ruim 20 vierkante kilometer in vlammen opgegaan. Het gaat om de ergste natuurbrand in de Belgische geschiedenis. Het vuur komt gevaarlijk dicht bij twee dorpen. Er zijn honderden mensen hun huis uit en naar een veilige plek gebracht. Er zijn zorgen over het aantal rondzwervende sigarettenpeuken op onze stranden. Bij de jaarlijkse schoonmaakactie zijn er bijna 80.000 geraapt, veel meer dan vorig jaar. Stichting de Noordzee zegt dat sigarettenfilters gevaarlijk zijn voor vogels, vissen en andere dieren. Ze roepen op om stranden rookvrij te maken. Honderden mensen hebben afscheid genomen van de Britse zangeres Bonnie Tyler. Ze overleed vorige maand en vandaag werd haar kist naar haar huis in Wales gebracht. Op beeld is te zien hoe fans zich op straat hebben verzameld en bloemen leggen. De 75-jarige Bonnie Tyler kennen we vooral van de hit Total Eclipse of the Heart. En bij de EK zwemmen in Parijs hebben we er weer een medaille bij. Koen de Groot pakte zilver op de 50 meter schoolslag en verbeterde zijn eigen Nederlandse record. Bij de 50 meter vrije slag viel Marit Steenbergen buiten de prijzen. Het weer van Weer Online. Er vallen buien, soms met onweer. Morgen blijft het droog met af en toe zon en het wordt een stukje koeler dan vandaag, 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
2: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
3: Holy moly!
4: Ja, dat is Holy uit Oosterwijk.
5: Duitse kwaliteit kozijnen en schuifdeuren in kunststof en aluminium.
4: En altijd met hoog rendementsglas.
6: Holy kozijnen, daar heb je leven.
4: Ga voor een messcherpe offerte naar holykozijnen.nl.
7: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
8: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
7: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
9: Vloerverwarming zelf leggen? Kan ik vloerverwarming zelf leggen?
10: Jazeker, vloerverwarming kun je zelf leggen. Ga naar vloerverwarmingzelfleggen.nl en bekijk de superhandige instructievideo's.
9: Ik ga meteen kijken. Vloerverwarmingzelfleggen.nl.
11: Oh, heerlijk. Heb jij ze ook al geproefd?
12: Huh, wat bedoel je?
11: De gehaktballen van de Ballenkoning.
12: De Ballenkoning?
11: Ja, gewoon het lekkerste balletje van Nederland. www.ballenkoning.nl.
12: Klinkt goed. De Ballenkoning.
13: Vloerverwarming leg je zelf. Ga voor advies naar www.vloerverwarmingzelfleggen.nl.
14: Hey, weet je waar ze nu ook de ballen van de Ballenkoning verkopen?
15: Cafetaria Lievendaal. Lievendaalseweg in Eindhoven.
11: Ik zei het toch. Gewoon het lekkerste balletje van Nederland. Kijk ook op ballenkoning.nl.
16: JND.

0: Zwingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
1: Stap in de professionele wereld van sminkengriem.nl. Daar vind je schmink, glitters, schablonen, penselen, maar ook leuke cursussen en workshops. Je allermooiste creatie? Je fixt het wel met sminkengriem.nl.
2: Huur niet duur bij Luc Verhoeven Machineverhuur. Bij Luc Verhoeven Machineverhuur in Dudel huur je machines en materieel voor elk project. Voor de grote ondernemer of de kleine klusser. Bij ons huur je hoogwerkers, verrijkers, graafmachines, wieladers, heftrucks en nog veel meer. De machine zelf oppikken in Dudel of op locatie laten bezorgen is geen enkel probleem. Ook is het mogelijk om voor langere periodes te huren tegen een nog scherpere prijs. Check het complete assortiment op lucverhoeven.com of huur direct en bel 085-4860-333.
3: Home is where the heart is.
4: Nou, je kan beter zeggen, home is where the heart is. Want met een Hart van Rijkers haal je pas echt sfeer in huis. Bezoek de showroom in Os en ontdek de vele mogelijkheden van een eigen haard. Rijkers Haarden, uw 5-sterren specialist.
3: Rijkers Haarden.
4: Kijk op rijkerssfeerhaarden.nl.
5: Goedemorgen.

0: 70 euro? Ik loef het!
1: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
0: Wow, dit is echt nice!
1: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
2: Bart van Sochel Mortelcentrale. Nu ook online bestellen via specieshop.nl.
3: Goedenavond. Dit is Radio JND.
4: Jouw Nederlandse dag.
5: Nieuwe bedrijfs- of personenauto?
6: BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg heeft altijd 70 occasions op voorraad.
7: De monteurs zijn snel en vakkundig. In totaal onderhoud, reparatie, airco-service en APK 1 en 2.
6: En gratis vervangend vervoer.
7: Dus voor bedrijfs- en personenauto's, BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg.
6: Industrieweg 27 in Oorschot.
8: En Jack, wat

0: mee. Schildersbedrijf Palmarius.nl.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we al.
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
4: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
5: Iedere werkdag.

0: wakker liggen hoeft niet meer. Want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Maatwerk, eikenhouten tafels met onderstel en accessoires op maat gemaakt. Bezoek onze showroom in Heeswijk-Dinter. Geopend van woensdag tot en met zaterdag van 9 tot 1 uur. Kijk op woodandwork.nl.
2: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, Born Electric. Build for business.
3: Ik doe het voor gezonde nieren.
4: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
5: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
6: Wij werken hard aan een goede start. Ga voor APK, onderhoud en reparatie van personen- en bedrijfswagens. Naar autoservicevaneik.nl. Of kom langs op de Dommel 18B in Best. Autoservice van Eijk, zet zoden aan de dijk.
7: Wil jij ook weer voluit kunnen lachen zonder dat je je schaamt voor je gele tanden? Spits dan nu je oren. Want met één professionele betaalbare bleekbehandeling van Clean Your Smile uit Zon en Breugel ga je de toekomst weer stralend tegemoet. Kijk snel op www.cleanyoursmile.nl.
8: Nu ook gebitsreiniging met de nieuwste technologie van Airflow.
9: Dit is Radio JND. Elke dag.
10: Jouw Nederlandse dag.
9: Bij JND hoor je thuis.
10: 9 uur.
11: Goedenavond, dit is Daan Peenius op Radio JND. Ik ben Michiel Frazenstorm. Duizenden mensen hebben in Den Haag het einde van de Tweede Wereldoorlog herdacht in wat toen nog Nederlands-Indië heette. Daar werden tijdens de oorlog de Japanners de baas en die sloten Nederlandse families op in kampen waar ze werden mishandeld. Herdenking was bij het Indisch monument en premier Jette legde er een krans. In de Belgische Ardennen zijn sinds gisteren al duizenden voetbalvelden aan natuur verbrand. De brand in natuurgebied Hogevenen zou de grootste zijn in de geschiedenis van België. Uit twee dorpen in de omgeving zijn 600 mensen geëvacueerd. Bij het bestrijden van het vuur helpt ons land, de Belgen, met twee blushelikopters. Een zoekactie in het Como-meer in Italië. Hulpdiensten proberen een zeiler terug te vinden die in het water terechtkwam. Hij is niet meer gevonden en daarom wordt nu gezocht met een op afstand bestuurbare onderwaterrobot. Die kan tot 300 meter diep. Hulpdiensten gaan ervan uit dat de zeiler is verdronken. En AZ is na twee wedstrijden koploper in de Eredivisie. Na de winst van vorige week tegen ADO Den Haag wonnen ze vanavond opnieuw. Dit keer op bezoek bij FC Utrecht met 4-1. Utrecht heeft nog geen enkel punt en staat samen met Willem II onderaan. Willem II verloor vanavond ook met 4-1 van NEC. Het weer van Weer Online. Er vallen buien, soms met onweer. Morgen blijft het droog met af en toe zon. En het wordt een stukje koeler dan vandaag, 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
12: Bruin Café Downtown in Playa del Ingles. Geniet van Belgische biertjes, zelfgemaakte gehaktballen en frietjes stoofvlees. Regelmatig live artiesten en live sportuitzendingen. Kijk op grancanariadowntown.com. Bruin Café Downtown, waar het altijd feest is.
13: Pideco Stucadoors bedrijf zoekt enthousiaste collega's en ZZP'ers uit Brabant en Limburg om hun team te komen versterken. Ben jij degene die we zoeken en ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging? Ga naar pideco.nl en neem contact op. Pideco Stucadoorsbedrijf. Al 30 jaar een begrip in Eindhoven en omstreken. Pideco.nl.
14: De energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je kantoor of bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont en hebben mooie oplossingen voor het MKB. Weten hoe? Kijk op energy.nl. Energy. Energy. Met de E van Impact.
1: Grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement. Ook bij je thuis.
15: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.
16: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals optimaal drinkyoghurt, alle literpakken, 1 plus 1 gratis. En alle Grols, Warsteiner en Lowlander 0.0, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
17: Het weekend van J&D.
18: Het weekend van J&D.

0: je met restpartijen ijzer of metaal en heb je geen idee waar je ermee naartoe moet? Dan hebben wij de oplossing voor je. Van der Weijden Metals in Best. Wij wegen jouw ijzer of metaal en rekenen direct met je af. Ook plaatsen wij kosteloos grote of kleine containers bij bedrijven en particulieren. Handig toch? Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk dan op vanderweijdenmetals.com of kom langs in Best.
1: Zit er even helemaal doorheen. Ik ben kapot.
2: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
1: Wat zeg je?
2: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
1: Hoe dan?
2: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon, herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
1: Wauw, dat klinkt goed.
2: Frozen Cryo. Grote Berg 28

0: CRGriekseIO.
1: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
2: Van den Akkerbomen, de leiboomspecialist. De allermooiste leibomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leiboomspecialist.
3: Is bij de buren het gras groener? Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.
4: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
5: Goedenavond, dit is Radio JND.
6: Jouw Nederlandse dag.
7: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.

0: 50 tegenover hoofdingang Maxima Medisch Centrum.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
2: Voor alle mannen die thuis iets goed hebben te maken, dit is je kans. Win bij Willem in de Ochtendshow een dinerbon van €100 bij Dommel 18 in Eindhoven. Geef jouw geliefde met wie jij iets goed te maken hebt op via de J&D WhatsApp. Stuur ons haar naam en telefoonnummer en een goede reden. En onze love doctor Willem Bakker belt jouw geliefde op om haar te verrassen. Een dinerbon van €100 bij Dommel 18 in Eindhoven. Win je bij Willem in de Ochtendshow. Elke dag.
3: Jouw Nederlandse dag.
2: Het weekend van J&D.

snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een 55-inch Philips Ambilight TV cadeau. Pak hem snel op kpn.com/snelpakkers. Anders ga je mis. Bij u.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: 4 september, 013 Tilburg. Sander Kwarten live in concert. Met John West, Lange Frans en Robbe Pater. 4 september, 013 Tilburg. Sander Kwarten live in concert. Tickets scoor je via www.sanderkwarten.nl.
2: Dit is Radio DND. Elke dag.
3: Jouw Nederlandse dag.
2: Bij JND hoor je thuis.
3: 10 uur.
4: Goedenavond, dit is Daan Peenius op Radio JND. Ik ben Michiel Frazenstorm. De Belgische brandweer gaat straks de tweede nacht in bij het blussen van de grootste natuurbrand in de geschiedenis van België. In de Ardennen is in natuurgebied de Hoge Venen al meer dan 20 vierkante kilometer in vlammen opgegaan. Twee dorpen in de buurt zijn voor een deel ontruimd. Ons land helpt de Belgen met 2 blushelikopters. Een bestelbusje is vanavond in Amsterdam een huis binnengereden, meldt AT5. Er raakte niemand gewond, maar het huis in de wijk Osdorp heeft veel schade en er wordt nu onderzocht of het kan instorten. De bestuurder van het busje is opgepakt, hij had gedronken. Onze stranden worden steeds schoner, want bij de jaarlijkse opruimactie hebben vrijwilligers opnieuw minder verpakkingen, flesjes en ander afval geraapt. Wel lagen er veel meer sigarettenpeuken. Er zijn ook gekke dingen gevonden op het strand, zoals een oude videoband en een verpakking van een chocoladereep uit 1991. En bij de EK-atletiek in Engeland blijft ons land medailles binnenharken. Op de 400 meter won Dieke Klaver brons. Op het onderdeel 7-kamp pakte Emma Oosterwegel zilver en ging het brons naar Sophie Dokter. Ook succes op de EK zwemmen in Parijs. Marit Steenbergen pakte haar 6e medaille. Zilver op de 100 meter rugslag. Het weer van Weer Online. Op de meeste plekken droog. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen een mix van wolken en zon. Het wordt 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
5: Dommel 18. Dommel 18, de gezelligste grill en bar van Eindhoven. Voor een onbezorgde avond genieten.

0: buurten. Prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
1: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
2: Zeg, hoe zou je het vinden om eens lekker onder handen genomen te worden? Al je spiertjes te voelen ontspannen, hè? Dat heb je thuis niet, hè? Nee, maar hier wel. You and Me Massagesalon in Eindhoven. Aan de Leenderweg 135. Geef anders even een belletje. 212-5669. Stoutert.
3: Hallo, Arjen Oosterom hier. Ben jij van plan om binnenkort iets te vieren? Bel Habets Event Support. Je kan het zo gek niet bedenken, of zij regelen het.
4: Kijk op habets-event-support.nl voor meer informatie.
5: Stap in de wereld van Happencontainers. Want voor onze vuilnis, kraan en haakwagens zijn we op zoek naar chauffeurs. Niet het juiste rijbewijs, dat haal je gewoon tijdens je werk op onze academy.
6: Kom werken bij Van Happencontainers. Maak het verschil.
5: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
3: Binnenkort een feestje? Bel Habets Event Support. Of neem een kijkje op habets-event-support.nl. En zij regelen het voor je.

0: Het weekend van J&D.
1: Het weekend van J&D.

0: jouw Nederlandse dag. Bij J&D hoor je thuis.
1: Bij J&D. Radio J&D.

0: Op zoek naar nieuwe velgen of banden? Kijk dan op onlinevelgen.nl. De grootste velgen-showroom van Nederland. Het grootste aanbod lichtmetalen velgen en banden. Kijk op onlinevelgen.nl of kom langs in onze showroom. De Maas 19 in Best. Onlinevelgen.nl.
1: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
2: Praxis.
3: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
4: Heb jij zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs.

0: Avondje uit. Goedenavond. Dit is Radio JND.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Die opvallende elektrische bestelwagen van Radio JND al gespot? Dat is een Farizon. Geleverd door Mana Bedrijfswagens. Kies net als Radio JND voor volledig elektrisch rijden. Bekijk de voorraad of plan een proefrit op mana-bedrijfswagens.nl. Farizon. Born Electric. Built for Business.
3: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland? Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
4: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoog.

0: in de Play Store. De nieuwe Radio J&D app. En ja, helemaal gratis.
1: Elke dag.
0: Jouw Nederlandse dag.
1: Het weekend van J&D.

0: zoek naar betaalbare plus-size diamondsmode?
1: Kies je Prachtmaat.
0: Prachtmaat.
1: Dan weet je dat het goed staat.
0: De nieuwste trends, de nieuwste mode. Shop op prachtmaat.nl. Of kom naar onze showroom aan de Vlietberg 24 in Vlijmen. Prachtmaat.
1: Dan weet je dat het goed staat.
2: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
3: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat VitaPro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk. Het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in VitaPro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
4: Mam, waar is mijn zwemband?
5: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
6: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
7: Allsafe!
8: Geeft ruimte.

0: 11 uur.
1: Goedenavond, dit is het AP Nieuws op Radio JND. Ik ben Frans van der Beek. Op de EK Atletiek in Engeland heeft Stefan Nillissen voor een stunt gezorgd door goud te winnen op de 1500 meter. In eerste instantie leek hij geen kans te maken toen een aantal lopers hem in de laatste bocht nog inhaalden. Maar met een sensationele eindsprint wist hij zich toch nog naar voren te werken. De natuurbrand in de Belgische Hoge Venen blijft zich uitbreiden. Er is inmiddels een stuk natuur verwoest van omgerekend 5 bij 5 kilometer. Doordat de wind steeds van richting verandert, is het blussen een lastig karwei. Twee helikopters uit ons land hielpen mee, net als Duitse en Luxemburgse brandweerlui. Duizenden mensen hebben in Den Haag het einde van de Tweede Wereldoorlog herdacht in wat toen nog Nederlands-Indië heette. Precies 81 jaar geleden gaf de Japanse bezetter zich over. De herdenking was bij het Indisch Monument. Er werden kransen gelegd door premier Jette en burgemeester Van Zanen. PSV heeft zich hersteld van de tegenvallende seizoenstart. In Rotterdam pakten ze hun eerste eredivisie-overwinning. Excelsior werd verslagen met 2-1, dankzij goals van Ruben van Bommel en Ricardo Pepi. De uitslag had nog veel hoger kunnen uitvallen, maar PSV miste kans op kans. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het overal droog en koelt het af naar 13 graden in het noordoosten tot 17 graden in het zuiden. Morgen verloopt een lange tijd droog met een mix van wolken en zon en dan 20 tot 25 graden. En tot zover het AP-nieuws op Radio JND.
2: Heeft u problemen met uw laptop of desktop? Of zoekt u een nieuwe? Bij PC Discounter Valkenswaard repareren ze al ruim 13 jaar alle merken vakkundig en snel. Daarnaast hebben ze een ruim assortiment nieuwe en refurbished laptops en desktops tegen zeer scherpe prijzen. En uit voorraad leverbaar. Kom voor de beste service naar de PC Discounter op de Leenderweg 95 Valkenswaard. Of kijk op pcdiscounter.nl. Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, Born Electric. Build for business.
3: Zoek je gezelligheid onder de Spaanse zon met live muziek? Kom dan naar Gran Café Restaurant 00 aan de boulevard van La Carriuela. Ambiance, waar anders. Gran Café Restaurant 00.
4: Wat heb jij nou aan? Is dat jouw bedrijfskleding? Man, ga even naar Geffen. Voor bedrijfskleding van Van Schijndel. Die heeft voor ieder vak het juiste pak. Inclusief bedrukking van je bedrijfslogo. Van
5: Schijndel. Kerkstraat 7 in Geffen.
6: Bedrijfskleding. Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
7: Dus, heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
8: Het weekend van JND.
9: Het weekend van JND.

0: wakker liggen hoeft niet meer. Want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Tegel eruit!

Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Iced Tea van 1,5 liter per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.

0: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
1: Goedenavond, dit is Radio JND.
2: Jouw Nederlandse dag.

0: Dakspecialistbrabant.nl.
1: Smulders Home in Progress. Voor kunststof kozijnen, deuren en veranda's. Maar ook voor uw raamdecoratie bent u bij ons aan het juiste adres. Wij staan voor kwaliteit, duurzaamheid en goede service. Wij komen graag bij u langs voor het maken van een vrijblijvende prijsopgave. Kijk ook eens op onze website homeinprogress.nl. Home in Progress. Met dubbel S.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tijd naar Beter Bed.
3: Altijd al een premium automerk willen rijden? Zoals Audi, Mercedes, een Mini Cabrio, Volkswagen of Volvo? Trendycars.nl in Zon doet je een voorstel waar je geen nee tegen kan zeggen.
4: Trendycars.nl, top occasions tegen de scherpste prijzen.
3: Bekijk ons aanbod op de site of kom naar Eckersrijd.
4: Trendycars.nl, onderdeel van MH Cars BV.
5: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
6: Dit is J&D. En iedere dag word je hier wakker met een lach.
7: Jouw Nederlandse dag start hier.
6: Willem Bakker en de J&D Ochtendshow.
7: Iedere werkdag van 7 tot 9.
6: Willem Bakker. Alleen bij Radio J&D.
8: Willem met de Ochtendshow.
7: Werkdag van 7 tot 9.
6: Elke dag.
9: Jouw Nederlandse dag.
6: Het weekend van J&D.

0: van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Dit is
4: Radio DND.
3: Elke dag.
4: Jouw Nederlandse dag.
3: Bij JND hoor je thuis.
4: 12 uur.
5: Goedenacht, dit is de ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Frans van der Beek. Bij overstromingen in het noordwesten van Spanje zijn twee vrouwen om het leven gekomen. Twee baby's raakten gewond. Door een stortbui waren er aardverschuivingen en een overstroming in de buurt van de plaats León. Volgens Spaanse media kwamen de slachtoffers met een paar anderen vast te zitten in een café. In Westkapelle, Zeeland, heeft de brandweer een duinbrand geblust. Die woedde in de bosjes aan de rand van de duinen. Er kwam veel publiek op af. Door snel in actie te komen, wist de brandweer te voorkomen dat het vuur zich verder verspreidde. Het gebied wordt nu nat gehouden om te voorkomen dat de brandweer oplaait. Op de EK Atletiek in Engeland heeft Stefan Nillissen voor een stunt gezorgd door goud te winnen op de 1500 meter. In eerste instantie leek hij geen kans te maken, toen een aantal lopers hem in de laatste bocht nog inhaalden. Maar met een sensationele eindsprint wist hij zich naar voren te werken. Fortuna Sittard, dat vorige week nog tegen PSV stuntte, won afgelopen avond met 3-1 van Cambuur. Na een kwartier stond het al 2-0. PSV won met 2-1 van Excelsior en AZ overklaste Utrecht door met 4-1 te winnen. NEC won met dezelfde uitslag van Willem II. AZ gaat nu aan kop in de Eredivisie. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het overal droog en koelt het af naar 13 graden in het noordoosten tot 17 graden in het zuiden. Komende dag verloopt een lange tijd droog met een mix van wolken en zon, 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
6: Ondersteuning voor extra energie bij vermoeidheid? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer het brede assortiment Kruidvat vitamine, mineralen en supplementen met vitamine C. Nu 30% korting met je Kruidvatkaart. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine 3 en 5 milligram. Lees voor het kopen de verpakking. En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Citroenen, 500 gram, maar 95 cent. En een hele wilde aanbieding. Wilde perziken, een hele kilo, maar 1,49.
2: Hands van voordeel.
6: Aldi.
7: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
8: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, was een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
9: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur.
10: Een praatje maakt je dag.
11: Dit is een boodschap van Sieren.
12: De maatschappij, dat ben jij.
13: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
14: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal alleen dit weekend nog. Bouwhout vurige schaap 2,40 meter, 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
15: Je hoort het. Ze komen allemaal naar You and Me. Leenderweg 135, Eindhoven. Kom je ook?
16: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
3: Het weekend van JND.
4: Het weekend van JND.

0: bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
1: Voor wie zijn we ook alweer?
0: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Ondernemers opgelet.
3: Ben jij een lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000 of kijk op storeplay.nl.
4: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
5: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
6: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
7: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola

0: verdient het.
1: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Goedenacht. Dit is Radio JND.
4: Jouw Nederlandse dag.
5: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
8: Yes!
7: Esso, omdat elke rit telt.
9: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
10: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle tapas vanaf 89 cent. Lidl, je verdient het.
11: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
3: Elke dag.
4: Jouw Nederlandse dag.
3: Het weekend van JND.

0: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
4: Wauw deals bij Ethos. Zoals heel veel mondverzorging, nu 2 plus 2 gratis. Daar doe je elke dag je voordeel mee. Kom voor nog veel meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
5: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
6: Praxis.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
7: Dit is
8: Radio D&D.
7: Elke dag.
8: Jouw Nederlandse dag.
7: Bij J&D hoor je thuis.
8: 1 uur.
9: Goeienacht, dit is de AP Nieuws op Radio J&D. Ik ben Frans van der Beek. In de Amerikaanse staat Indiana hebben overstromingen aan zeker 6 mensen het leven gekost. Een van hen is een jongetje van 4. Rivieren hebben een peil bereikt dat in 100 jaar niet meer is voorgekomen. In sommige gebieden is in 2 dagen bijna 30 centimeter regen gevallen. De gouverneur van de staat zegt dat president Trump met hulp over de brug komt. En bij overstromingen in het noordwesten van Spanje zijn 2 vrouwen om het leven gekomen. 2 baby's raakten gewond. Door een stortbui waren er aardverschuivingen en een overstroming in de buurt van de plaats León. Volgens Spaanse media kwamen de slachtoffers met een paar anderen vast te zitten in een café. In Westkapelle, Zeeland, heeft de brandweer een duinbrand geblust. Die woedde in de bosjes aan de rand van de duinen. Er kwam veel publiek op af. Door snel in actie te komen, wist de brandweer te voorkomen dat het vuur zich verder verspreidde. Het gebied wordt nu nat gehouden om te voorkomen dat de brandweer oplaait. Stefan Nillissen, die op het EK atletiek goud won op de 1500 meter, was verrast dat hij met zoveel overmacht als eerste over de finish kwam. Hij had meters voorsprong op de nummer 2, dankzij een enorme eindspurt, terwijl hij in de laatste bocht nog op plek 5 liep. Nillissen is de 2e Nederlander met Europees goud op de 1500 meter. De eerste keer gebeurde dat in 1950. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het overal droog en koelt het af naar 13 graden in het noordoosten tot 17 graden in het zuiden. De komende dag verloopt een lange tijd droog met een mix van wolken en zon, 20 tot 25 graden. En tot zover het AP-nieuws op Radio J&D.
10: Vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Scoor nu een Samsung Galaxy Book 4 laptop met Intel Core i5-processor voor €555. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
11: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
12: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
13: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
14: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu 2,5 prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
15: Ah, nee hè.
16: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
15: Ja, weer eens.
16: Nou, pof jij even?
15: Oh ja?
16: Ik heb net koffie gezet.
15: Lekker.
16: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
17: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
18: Echt bestreekt.

0: sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoog.

0: 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Goedenacht. Dit is Radio JND.
4: Jouw Nederlandse dag.
5: Ja! Zeker. Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
6: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
7: It's funny, because it's true.
6: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
8: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
9: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
10: Praxis.
11: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel 250 euro goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
12: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
13: Voor alle mannen die thuis iets goed hebben te maken, dit is je kans. Win bij Willem in de Ochtendshow een dinerbon van 100 euro bij Dommel 18 in Eindhoven. Geef jouw geliefde met wie jij iets goed te maken hebt op via de JND WhatsApp. Stuur ons haar naam en telefoonnummer en een goede reden.

0: weet dat je doodgaat. Maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
1: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
2: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
3: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Med Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tet naar Beter Bed.
4: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Alleen dit weekend nog de 15 mm OSB 3 constructieplaat voor maar €11,49 per stuk. Karwei, maak het mooier.